0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Boris Dillier, de vanstalige minister-president van het Brussels hoofdstedelijk gewest, start volgende week een intensieve cursus Nederlands in Spa. Dillier kreeg sinds zijn aantreden in februari kritiek op zijn gebrekkige Nederlands. Onder meer van defensieminister Theo Franken, die hem adviseerde een andere baan te zoeken. Zweedse koning Carl Gustaf reageerde met ontzetting en verdriet op de aanslag bij een middelbare school in Fagersta. Een 18-jarige oud leerling viel vrijdag de school binnen met een zwaard, waarbij één persoon omkwam en drie mensen gewond raakten. De politie heeft de verdachte aangehouden. Russische drones vielen een winkelcentrum in Kryvyi Rih aan, de geboorteplaats van president Zelensky, en doden minstens 15 mensen. Meer dan 130 raakten gewond, onder wie tientallen kinderen. De aanval kwam in twee golven, waarbij de tweede gericht was op hulpdiensten. Zelensky veroordeelde de aanslag als terroristisch en riep op tot meer druk op Rusland. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De zaak draaide om schendingen van de online privacy van kinderen, waarbij de app illegaal gegevensverzameling uitvoerde zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden. Nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Touwgids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Boris Dillier, de vanstalige minister-president van het Brussels hoofdstedelijk gewest, start volgende week een intensieve cursus Nederlands in Spa. Dillier kreeg sinds zijn aantreden in februari kritiek op zijn gebrekkige Nederlands. Onder meer van defensieminister Theo Franken, die hem adviseerde een andere baan te zoeken. Zweedse koning Carl Gustaf reageerde met ontzetting en verdriet op de aanslag bij een middelbare school in Fagersta. Een 18-jarige oud-leerling viel vrijdag de school binnen met een zwaard, waarbij één persoon omkwam en drie mensen gewond raakten. De politie heeft de verdachte aangehouden. Russische drones vielen een winkelcentrum in Kryvyi Rih aan, de geboorteplaats van president Zelensky, en doden minstens 15 mensen. Meer dan 130 raakten gewond, onder wie tientallen kinderen. De aanval kwam in twee golven, waarbij de tweede gericht was op hulpdiensten. Zelensky veroordeelde de aanslag als terroristisch en riep op tot meer druk op Rusland. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De zaak draaide om schendingen van de online privacy van kinderen, waarbij de app illegaal gegevensverzameling uitvoerde zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden. Nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Je felt the kick.
1: It just kicked.
2: Nachtwacht, jouw gids door de stille uren.
3: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Boris Dillier, de vanstalige minister-president van het Brussels hoofdstedelijk gewest, start volgende week een intensieve cursus Nederlands in Spa. Dillier kreeg sinds zijn aantreden in februari kritiek op zijn gebrekkige Nederlands. Onder meer van defensieminister Theo Franken, die hem adviseerde een andere baan te zoeken. Zweedse koning Carl Gustaf reageerde met ontzetting en verdriet op de aanslag bij een middelbare school in Fagersta. Een 18-jarige oud-leerling viel vrijdag de school binnen met een zwaard, waarbij één persoon omkwam en drie mensen gewond raakten. De politie heeft de verdachte aangehouden. Russische drones vielen een winkelcentrum in Kryvyi Rih aan, de geboorteplaats van president Zelensky, en doden minstens 15 mensen. Meer dan 130 raakten gewond, onder wie tientallen kinderen. De aanval kwam in twee golven, waarbij de tweede gericht was op hulpdiensten. Zelensky veroordeelde de aanslag als terroristisch en riep op tot meer druk op Rusland. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De zaak draaide om schendingen van de online privacy van kinderen, waarbij de app illegaal gegevensverzameling uitvoerde zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden. Nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Utrechtse studentenvereniging UVSV start een campagne om studenten bewuster te maken van de gevolgen van het doorsturen van foto's en video's. Aanleiding is een incident in maart 2024 toen een zogenaamde banga-lijst met 30 vrouwen circuleerde in de Utrechtse studentenwereld. De lijst bevatte namen, foto's en soms adressen van slachtoffers en werd ook breed gedeeld. Russische drones vielen een winkelcentrum in Kriev-Ri aan, de geboorteplaats van president Zelensky, en doodden minstens 15 mensen. Meer dan 130 raakten gewond, onder wie tientallen kinderen. De aanval kwam in twee golven, waarbij de twee gericht was op hulpdiensten. Zelensky veroordeelde de aanslag als terroristisch en riep op tot meer druk op Rusland. De Surinaamse politie heeft 3 verdachten aangehouden in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner, die zaterdag verdween na een werkoverleg in Saramaka. Een 4e verdachte is nog voortvluchtig. De politie houdt rekening met de misdrijven en vond een uitgebrande auto in een moeras in Saramaka. En TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De zaak draaide om schendingen van de online privacy van kinderen, waarbij de app illegaal gegevensverzameling uitvoerde zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekken verspreid over het land diverse buien. Al breekt er af en toe ook wat zon door. Er staat een zwakke tot matige wind. In de Waddengebied is die krachtig. En rond het middaguur is het zo'n 17 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Utrechtse studentenvereniging UVSV start een campagne om studenten bewuster te maken van de gevolgen van het doorsturen van foto's en video's. Aanleiding is een incident in maart 2024 toen een zogenaamde Banga-lijst met 30 vrouwen circuleerde in de Utrechtse studentenwereld. De lijst bevatte namen, foto's en soms adressen van slachtoffers en werd ook breed gedeeld. Russische drones vielen een winkelcentrum in Kriev-Rih aan, de geboorteplaats van president Zelensky, en doden minstens 15 mensen. Meer dan 130 raakten gewond, onder wie tientallen kinderen. De aanval kwam in twee golven, waarbij de twee gericht was op hulpdiensten. Zelensky veroordeelde de aanslag als terroristisch en riep op tot meer druk op Rusland. De Surinaamse politie heeft 3 verdachten aangehouden in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner, die zaterdag verdween naar een werkoverleg in Saramaka. Een 4e verdachte is nog voortvluchtig. De politie houdt rekening met de misdrijven, vond een uitgebrande auto in een moeras in Saramaka. En TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De zaak draaide om schendingen van de online privacy van kinderen, waarbij de app illegaal gegevensverzameling uitvoerde zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekken verspreid over het land diverse buien. Al breekt er af en toe ook wat zon door. Er staat een zwakke tot matige wind. In de Waddengebied is die krachtig. En rond het middaguur is het zo'n 17 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel.

0: Dit is Solo Radio, met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent. Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.

0: is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De Utrechtse studentenvereniging UVSV start een campagne om studenten bewuster te maken van de gevolgen van het doorsturen van foto's en video's. Aanleiding is een incident in maart 2024 toen een zogenaamde banga-lijst met 30 vrouwen circuleerde in de Utrechtse studentenwereld. De lijst bevatte namen, foto's en soms adressen van slachtoffers en werd ook breed gedeeld. Russische drones vielen een winkelcentrum in Kriev-Ri aan, de geboorteplaats van president Zelensky, en doden minstens 15 mensen. Meer dan 130 raakten gewond, onder wie tientallen kinderen. De aanval kwam in 2 golven, waarbij de 2 gericht was op hulpdiensten. Zelensky veroordeelde de aanslag als terroristisch en riep op tot meer druk op Rusland. De Surinaamse politie heeft 3 verdachten aangehouden in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner, die zaterdag verdween na een werkoverleg in Saramaca. Een 4e verdachte is nog voortvluchtig. De politie houdt rekening met de misdrijven, vond een uitgebrande auto in een moeras in Saramaca. En TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De zaak draaide om schendingen van de online privacy van kinderen, waarbij de app illegaal gegevensverzameling uitvoerde zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekken verspreid over het land diverse buien. Al breekt er af en toe ook wat zon door. Er staat een zwakke tot matige wind. In de Waddengebied is die krachtig. En rond het middaguur is het zo'n 17 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: And now, here's the world's greatest DJ.
1: Luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom. Hier zijn we weer met de Gouden Oude Show. Met de heerlijke muziekjes van toen uit de jaren 60, 70 en 80. Allemaal vanuit Studio 2 met ondergetekende Johan de Graaf. De muziek van toen uit de jaren 60, 70 en 80. En toen, dan roep ik altijd bij, toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee. Verderop in het programma aandacht voor de zeezenders van toen, door middel van een alarmschijf, een satellietschijf, een sureshot, een lieveling of een hitmaker. We weten het nog niet, Dat doen we verderop in de show. Dan zoeken we even een mooie plaat op ter herinnering aan de zeezenders. Waar begonnen we nou mee? Een heerlijke plaat uit het jaar 1979, toen de tijd opnieuw uitgebracht met Jan en Dien en The Surfer City. Zo, dan heb ik alle mededelingen gehad. En dan gaan we lekker beginnen aan het programma. Waarom ook niet? Laten we maar beginnen met de muziekjes, de heerlijke muziekjes. Met de George Baker Selection.

De Tours, de Bekere Selection, wat een hits hebben deze formatie toch altijd gehad. Of niet, zoals met Sing, Sing a Song of Love. Door jou over hits gesproken en de grote formaties, dan is dit er zeker eentje. Terwijl de koffie wordt gebracht in de studio, oh dat is lekker altijd moet ik zeggen. Dat doen wij mooi van Earth, Wind & Fire met Sing a Song.

Fantasy vind ik ook zo'n goede plaat, moet ik zeggen. Maar dit doet er zeker niet ten onder. Sing a song. Dat was er eentje van The Earth, The Wind and The Fire. Oh, Franse muziek op de radio. Heerlijke zomerse muziek. Dat ook natuurlijk wel. Hier is Chic met Tu sais, je t'aime, you know, I love you.

De formatie As, oftewel de Music in the Air. Tijd voor een snelle plaat, Hier is de Music Line. Een oude hitmaker van Mi Amigo met de Motorman.

0: is the plek waar je de hits hoort. Waar je de hits hoort.
1: Ja, je hoort wel de oude hits en niet de nieuwe hits. Want dat doen we niet. Daar doen we niet aan mee. De dame van Love hier in de show. Hier is José met haar wel Follow Him.

0: ze leuk of niet, soms deze Ringo Zee met daar maar Follow Him. Ja, en de Zees en de Liefhebbers, die zingen natuurlijk altijd een andere tekst van Mark Jacobs, Mia en Mico. Dat was toen de tijd een jingeltje gemaakt op dit melodietje van José met daar wel Follow Him.
1: 1964.
0: 1964, terug in de tijd met een hele mooie plaat van de Beatles met haar Feel Fine.

0: Dat is toch een mooi of niet, soms deze van de Beatles, inderdaad. Met haar veel fijn. Zullen we er nog eentje doen uit die mooie jaren van popmuziek? 1964 weer.
1: 1964.
0: Tom Collins roept het gewoon voor ons om, hè. Carrie en de Pacemakers.

0: Je hoort ze gewoon hier.
1: Wat een muziek.
0: De mooiste, onvergetelijke Gouden Ouwe.
2: Johan de Graaf neemt je mee in de Gouden Ouwe Show.

0: Dat blijft toch een prachtige plaat, of niet? Zoals deze van Wietse met de Berg, Have You Been. Och, dames en heren, tijd voor een oude alarmschijf van Radio Veronica.
1: Met Tom.
2: Met Gerda. Weet jij hoe ik in het bezit kan komen van zo'n ontzettende goede Veronica-poos?
1: Ja, dat weet ik. Worden van de Veronica Omroeporganisatie door het storten van 10 gulden op giro nummer 24-0024 ten name van Veronica Hilversum. Binnen enkele weken ontvang je dan gratis een ongelooflijk mooie superposter in 4 kleuren van het Veronica-schip. Veronica aan land betekent zo'n superposter aan jouw wand. 10 gulden op giro nummer 24-0024.
3: In 1974.

0: was toen de tijd een alarmschijf op Radio Veronica op de 6 juli van het jaar 1974. In de top 40, de hoogste plaats toen de tijd bereikt, was nummertje 14. Terug in de tijd met ZZ en de Maskers.
1: La Compassa.

dat is een instrumentale hit van ZZN Damascus La Comparassa was dit. Leuk om dit nog eens een keertje te beluisteren. Een instrumentale hit hier in de Gouden Ouders. Dank u, dank u. Applaus daarvoor. Applaus daarvoor. Hier is Dawn met I'm Gonna Get Out.

heerlijke gouden oude hit, of niet, soms niet zo'n grote hit. Het heeft eigenlijk niks gedaan in Nederland, maar in Amerika was het een grote hit met Tony Orlando. Met Don Stepping Out, I'm Gonna Boogie Tonight. In die gouden oude show muziek van ABBA, van die mooie LP Arrival. Hier zijn ze met Happy Hawaii.

0: was van die LP met die helikopter op de voorhoes. Wat een geweldige LP is dat toen de tijd toch. Gelukkig hebben wij hem hier in het bezit. Ik moet wel goed zeggen, gelukkig hebben wij hem hier in het bezit. In de grote discotheek van de Gouden Oude Show. Het was even ABBA met Happy Hawaii.
1: De gouden klassiekers uit de hitparades van jaren geleden. Dit is Johan de Graaf, de Gouden Oude Show.

mooi uit 1974 alweer. Roberta Fleck met Feel Like Making a Love. De gouden oude show met de mooiste hits van toen uit de jaren 60, 70 en 80. Dit is er een van Jigsaw.

Dat zijn de grammofoonplaten die je niet zo vaak meer hoort op de radio, of niet soms. In ieder geval een Jigsaw met You're Not The Only Girl. Dat is alweer de ene laatste plaat in het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show. Zo snel gaat dat, mijn dames en heren. En voordat je het weet, is het alweer tijd. Tijd om ervoor door te gaan. Nee, nog niet, nog niet, nog niet. Hierna nog 60 minuten lang de heerlijke muziekjes van toen. Dit is ook zo mooi. Hier is Albert Hammond.

En dat was de laatste, het eerste gedeelte van het programma Albert Hammond met It Never Rains in Southern California. Tot strakjes in het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show en het allemaal van de ondergetekende Jon de Graaf vanuit Studio 2.

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Actiegroep Dolomina's fietste gisteravond opnieuw in het donker door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen om aandacht te vragen voor vrouwenveiligheid. De actie, genaamd De Nacht is ook van ons, vindt ook voor het tweede jaar plaats. Aanleiding was de dood van de 17-jarige Lisa uit Apkoude. De Britse Eatle Caterham vierde vrijdag haar 117e verjaardag en is daarmee de oudste persoon ter wereld. Ze werd geboren in 1909 en overleefde COVID. Caterham zegt dat conflicten vermijden, luisteren naar anderen en doen wat je leuk vindt de sleutel zijn tot een lang leven. De Utrechtse studentenvereniging UVSV start een campagne om studenten bewuster te maken van de gevolgen van het doorsturen van foto's en video's. Aanleiding is een incident in maart 2024 toen een zogenaamde banga-lijst met 30 vrouwen circuleerde in de Utrechtse studentenwereld. De lijst bevatte namen, foto's en soms adressen van slachtoffers en werd ook breed gedeeld. Russische drones vielen een winkelcentrum in Kiev aan, de geboorteplaats van president Zelensky, en doden minstens 15 mensen. Meer dan 130 raakten gewond, onder wie tientallen kinderen. De aanval kwam in twee golven, waarbij de twee gericht was op hulpdiensten. Zelensky veroordeelde de aanslag als terroristisch en riep op tot meer druk op Rusland. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekken verspreid over het land diverse buien. Al breekt er af en toe ook wat zon door. Er staat een zwakke tot matige wind. In de Waddengebied is die krachtig. En rond het middaguur is het zo'n 17 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

hartelijk welkom in het tweede gedeelte alweer van de Gouden Oude Show. Een mooie plaat om mee te beginnen, of niet zoals deze van Elvis Presley met Return, Return. Dus en het tweede gedeelte met heel veel mooie muziek is nog steeds uit de vervlogen jaren van de popmuziek zoals deze. Hoor je ook niet meer zo vaak, hè? Maar ja, wel bij ons natuurlijk. Ik heb het over Lee Towers.

een heel kort nummertje van Litouwers. Nog geen 2,5 minuut, maar wel leuk of niet? Want wat Bless You. 1968 in de show met David McWilliams.

Dat zijn hele korte plaatjes. Hè? Maar ja, dan kan je er veel meer draaien, of niet? Soms David McWilliams met de D's. De D's of Pearly Spencer. Hier zijn de Marbles.

0: vind het mooi, ik vind het prachtig. The Marbles met Only One Woman.
1: 1967.
0: Ook uit het jaar 1967. Wat een mooie hits toen de tijd in dat vervlogen jaar van de popmuziek 67. Ik heb het over Deborah Child met The Rain and the Tears.

0: jeugdherinneringen. Gewoon vandaag, gezellig uit je speakers.
1: Gouwe ouwe.
2: Wauw.
0: Bij Johan de Graaf, de Gouwe Ouwe Show.
1: Lekker hoor.

0: gauw-oude muziek hier in het programma. Mooi is deze van Dancing in the Street van Marta en de Vandellas.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Disco knolplaat van de bovenste beste plank. Heaven must be missing an angel in the Navy. Ach, dat weet iedereen het al. Ik heb het over Tavares met In Hollywood.

blijft dat een leuke plaat vinden of niet, zoals deze van The Village People hier in de show. Getiteld in Hollywood, we gaan naar het jaar 1978, dames en heren. Nou, deze mensen gaan al lang mee, of niet soms? Het was wel niet zo'n grote hit, moet ik zeggen, in Nederland, maar is toch wel uitstekend, uitstekend en goed, of niet soms? Ik heb het over de Rolling Stones, hier zijn ze met I'm Gonna Miss You.

0: Blue Diamonds hier in de show hadden hem ook gemaakt, hè, met That'll Be The Day. Maar dit was er eentje van die Everly Brothers, ook met That'll Be The Day.
1: 1965.
0: Zo kan je maar weer verwarrend zijn, of niet? Soms 1965, hier is Petula Clark.

De naald in de groef. De muziek uit de de muziek uit de speakers. Tijd voor vinyl. De Gouden Ouwe Show. Johan de Graaf.

aflevering van de twee dames uit Spanje, inderdaad. Bakker was dit met Darling. Tijd voor een beetje herrie. Mag ook wel eens een keertje in het programma. Hier is Boston met More Than a Feeling.

wat een herrie in de show. Dat zijn we helemaal niet gewend van de Graaf. Dus we gaan wat rustiger aan doen gelijk met deze van The Crusaders. Oh, wat was een mooie hit toen de tijd. 1979 met The Street Life.

0: blijft toch een hele mooie, of niet, soms deze van de Crusaders 1979 met de Street Life.
1: Hey Johan, hang jij de discobol op? Het is disco time.
0: Disco time, deze plaat werd toen de tijd veel gedraaid op Miami Co. Internationaal als de tender even niet mocht komen. Want er was een gevaar van de justitie, dus dan bleef de boot even weg. Code plaat was dit. Ik heb het over Billy Ocean met de Red Light Spells Danger.

Dat is een Billy Ocean met de Red Light Speels. Deze is bijna alweer gebeurd in die gouden oude show. Kennen we deze nog? De MacDuff Dimension met The Chinese Man.

De mensen kennen ook van die andere hitsingle, P.S. I Love You. Dit kwam daarna. Wat een leuk plaatje of niet soms. Dit zijn die Smash. Tijd voor Duitse muziek hier in de show. Zien u om beter om te inmergen wie de Sonntags.

blijft toch mooie muziek, of niet? Soms deze van The Beach Boys is alweer de ene laatste plaat in de show, in die gouden oude show. En dit is de laatste. We gaan naar San Francisco met The Flowerpot Man.

was dan de laatste in de Gouden Oude Show, de aflevering voor deze keer. Ik zou zeggen, dank allemaal voor het luisteren. De Flower Pot Man, Let's Go to San Francisco was de laatste gaande voorplaats. En wat mij betreft, tot de volgende keer.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Volgende week vrijdag is in Nederland een gedeeltelijke maansverduistering zichtbaar, waarbij de maan voor zo'n 93% in de aardschaduw verdwijnt. De eclipse begint om 3:55 en bereikt om 6:15 zijn maximum, kort voordat de maan onder de horizon zakt. Bewolking en bebouwing kunnen het zicht vooral in steden belemmeren. De verduistering eindigt helemaal om 9:04. Bij een crash van een vliegtuigje in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel was vertrokken uit Tsjechië en stortte neer in bergachtig gebied op 60 kilometer van Zadar. De politie onderzoekt de toedracht. Over de nationaliteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Steeds minder leerlingen kiezen voor een VMBO-brugklas, terwijl Nederland juist veel vraag heeft naar mensen die met hun handen kunnen werken. Dat meldt het AD vandaag. Het aantal brugklassen daalde in 10 jaar met meer dan 10% naar minder dan 74.000. De daling is vooral zichtbaar bij VMBO-B en VMBO-K, waar het aantal leerlingen met ruim 25% afnam. Bij een bekerwedstrijd tussen SV Waldhof Mannheim en Kaiserslautern raakten meer dan 85 mensen gewond, van wie 8 naar het ziekenhuis moesten. De 1400 ingezette agenten hadden confrontaties verwacht. Supporters gooiden bekers en fakkels en 35 agenten raakten licht gewond. Na het laatste fluitsignaal werd een spandoek in brand gestoken. Kaiserslautern won met 1-0. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekken verspreid over het land diverse buien. Al breekt er af en toe ook wat zon door. Er staat een zwakke tot matige wind. In de Waddengebied is die krachtig. En rond het middaguur is het zo'n 17 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Rising, uiteraard de Creedence Clearwater Revival.
1: Muziek uit vervlogen tijden.
2: Doordraaien met Peter Nijdam.
0: Goedemorgen allemaal, vrienden, luisteraars, welkom. U staat afgestemd op de Gouden Oude Zender, Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem. Het is zaterdagochtend, even over de klok van 9 uur. En zoals gebruikelijk gaan we weer een uur lang lekker doordraaien met ondergetekende Peter Nijdam. Zoals gebruikelijk heel veel muziek uit de jaren 60, jaren 70 en ook de jaren 80. En verder gaan we ook nog eens even lekker precies 40 en 50 jaar terugblikken. Wat stond er destijds allemaal in de Nederlandse top 40? En uit deze twee lijsten sowieso een aantal leuke platen gedraaid. Dus kortom, laat uw zaterdagochtend lekker beginnen met een fijn stukje muziek. Vanaf Radio Emmeloord natuurlijk. We zijn te ontvangen via de Middelgolf in het noorden van Friesland via de AM747. In de Noordoostpolder via DAB+. En wereldwijd via de diverse streams. Voor meer informatie, uiteraard kijk op onze website www.radioemmeloord.nl.
1: Radio Emmeloord, met de beste gouden ouwe.
0: Nou, ik heb een boel leuke platen weer opgezocht. Zo ook de volgende, iets moois van de Jimi Hendrix Experience. The Wind Cries Mary, zo heet het dan wel.

Rich, uiteraard. Ik kreeg trouwens van een luisteraar nog een leuk mailtje door. Dat ging over de artist booking fees, oftewel de vergoedingen van Woodstock. U weet wel, dat bekende festival in 1969. En deze Jimi Hendrix die kreeg hiermee, of die verdiende hiermee maar liefst $18.000. En een andere artieste destijds, Melanie, die kreeg maar $750. Dus daar zat nogal wat verschil in. Dus hij was er wel een topper destijds. Uiteraard Jimi Hendrix natuurlijk. Hè? Ja. Dit is Radio Emmeloord met leuke plaatjes, denk ik. Wat dacht je van deze?

namen van de mamas en de papa's. Ricky Ellie, ze weten dat er wel. En vrienden, we gaan eens even iets leuks draaien van het laatste album van de Rolling Stones. Uiteraard Foreign Tongues. Even die leuke single van het album In The Stars heet het dan wel.

de sterren staat geschreven. Jawel, de Rolling Stones. Yeah. Lekker deze, hè? Van de laatste album, Foreign Tongues. In de stores. En dat mag er dan eigenlijk best wel zijn, vrienden. Goedemorgen allemaal, Radio Emmeloord. Met Peter Nijdam achter het mengpaneel. En de microfoon. En ik mag het komende uur lekkere plaatjes draaien. Dat gaan we ook doen. Wat dacht u van deze? Genesis, Follow Me, Follow You.

drummen kon de beste man ook zingen. Ik heb het uiteraard over Phil Collins, die destijds nog in deze groep zat, Genesis. Mooi nummer trouwens. Ja. Nou, deze week werd ook bekend dat de drummer Frank Beert van ZZ Top is overleden. Hij was het enige van het drietal zonder baat. Er is eigenlijk nou nog maar eentje over trouwens. Want in 2021 overleed ook al bassist Dusty Hill. Eens even kijken. En verder bestond deze driemansformatie ook nog uit zanger Barry Gibson. Die is naar Frankrijk gegaan. Goed, maar waarom ik dit even vertel, vrienden? Want ik heb een verzoekje gekregen van Jeroen van der Meulen uit het pittoreske Wolvera, Friesland. En een verzoekje voor de volgende doordraai. En als het kan, Tush van ZZ Top. En als je die niet hebt, wellicht Sharp Dress Man van ook ZZ Top. Nou, dan gaan we die even draaien. Ik heb nog even gekeken, Jeroen. Ik heb hier wel het album Eliminator. En daar staat een nummer op. Fuck. Nee, niet fuck, maar fuck. En we gaan gewoon deze draaien trouwens. Lijkt me het beste. Sharp Dress Man nu. Speciaal even voor Jeroen van der Meulen. En ook een heel klein beetje voor Angela natuurlijk. Luisterend al daar in het mooie Wolvera, Friesland.

0: Rushman heeft een speciaal aangevraagd en gedraaid voor Jeroen van der Meulen. En vrienden, we gaan gelijk nog eens even lekker 50 jaar terug in de tijd. We gaan terug naar die warme hitparade van gedateerd op 21 augustus van het jaar 1976.
1: Het geluid van jouw muzikale herinneringen hoor je hier. Radio Emmeloord op de Middengolf AM 747.
0: En toen stond deze formatie in de Nederlandse top 40. Queen.

coma van weer zo'n halve eeuw geleden. 50 jaar, vrienden. En dit stond er destijds in. The real thing and you to me are everything. En vrienden, ook een hele leuke plaat van Anna genoteerd in dezelfde hitlijst. Ah, hoort er eens. De Dancing Queen nu. Ook alweer zo'n 50 jaar jong.

van Eric Burdon samen met de Animals uiteraard. En natuurlijk It's My Life. Ja, prachtig hoor. Om dat nog eens even zo te draaien op Radio Emmeloord. Goedemorgen trouwens, voor het geval u net bent ingeschakeld. U staat afgestemd op Radio Emmeloord. Programma doordraaien tot 10 uur. Met nu iets moois van Sam

van die mooie zomer is van dit moment. Iranian. Sam Fender samen met Olivia Dean. Mooie muziek hoor dit. Ja, mooie muziek. Vroeger werd er mooie muziek gemaakt, maar

vrienden. We gaan nog eens even 40 jaar terug in de tijd. We gaan terug naar die warme zomer van het jaar 1986. En ik wil sowieso nog even die plaat draaien van Ticento, Mattia Bazar, die verleden week halverwege afgeknipt werd. We gaan hem nou nog eens even lekker helemaal hier laten horen op Radio Emmeloord.

0: Dan kan je vertellen dat we een nieuwe nummer 1 hebben. Gezakt van 1 naar 3. De Holiday Rap, MC Mike G en DJ Sven. En op nummer 1 in de zesde week doorgestegen van 3 naar 1. Sing Our Own Song, UB40. En die gaan we nog eens even lekker draaien. Hey vrienden, laat hem lekker aanstaan. Morgen ben ik er weer tussen 1 en 2 op de zondagmiddag met uitsluitend vinylplaatjes. En zometeen na 10 en uiteraard Kees Bakker met weer een nieuwe aflevering. Scherp op de terp. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Dan maar eens weer.
1: De grootste, de beste, de nummer 1 hit van deze week.
0: En dat is hem dus. UB40, Sing Our Own Song. Tot besluit van dit programma. Nou, een fijne zaterdag en allemaal bedankt voor het luisteren. Zometeen veel plezier met Kees. En scherp op de terp.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het was vanochtend al zeer druk in de treinen richting Zandvoort voor de tweede dag van de Dutch Grand Prix. De NS rijdt elke 5 minuten tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort en zet de extra treinen in vanuit het zuiden en oosten. Op station Haarlem moeten tientallen fans wachten op de volgende trein. Reizigers die voor 9:00 aankwamen kregen 50% korting. De Amerikaanse tak van TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De aanklacht betrof onvoldoende bescherming van kinderprivacy, waaronder het toestaan van accounts voor kinderen onder de 13 jaar zonder ouderlijke toestemming en het negeren van verwijderingsverzoeken door ouders. Volgende week vrijdag is in Nederland een gedeeltelijke maansverduistering zichtbaar, waarbij de maan voor zo'n 93% in de aardschaduw verdwijnt. De eclips begint om 3:45 en bereikt om 6:15 zijn maximum, kort voordat de maan onder de horizon zakt. Bewolking en bebouwing kunnen het zicht vooral in steden belemmeren. De verduistering eindigt helemaal om 9:04. Bij een crash van een vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel was vertrokken uit Tsjechië en stortte neer in bergachtig gebied op 60 kilometer van Zadar. De politie onderzoekt de toedracht. Over de nationaliteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekken verspreid over het land diverse buien. Al breekt er af en toe ook wat zon door. Er staat een zwakke tot matige wind. In de Waddengebied is die krachtig. En rond het middaguur is het zo'n 17 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

0: Goedemorgen, dames en heren. Daar ben ik dan weer. Om 10 tot 12 op Radio Emmeloord. De eerste plaats was van Michael Field en natuurlijk Maggie Riley. Uit 1982, een dikke nummer 1 hit. Ja, Two Friends. Nou, we gaan niet Two Friends, want het is veel te heet daar. Heb je dat gezien, al die bosbranden? Dat is niet te geloven, joh. Dat is wel ongelooflijk. Nee, daar kunnen wij niet bij. Ja, in Nederland hebben we ook gehad. En toen in België en Duitsland. En je had in Frankrijk en Griekenland. En nou, hoe dat allemaal komt, ik weet het niet. Maar wij gaan even lekker de muziek maken hier de twee komende twee uurtjes met Scherp op het Erp natuurlijk. Via de 747 en de DAB+. En Petertje, bedankt natuurlijk. We gaan even een plaatje draaien, een liedje draaien. Uit 1991, dus dat is de 90 Classic. En die is Peace Sure and Give Peace a Chance. En komt uit 1991, heb ik zo ook al even gezegd. En dat is ongeveer een...
1: De grootste hits van toen.
2: Grootste hits van toen.
3: Dit zijn de Happy 90s.
1: Dit is... AM 747.
4: 1, 2, 3, and...

sommige mensen hebben dat niet door. Hein, dat iemand een beetje gek van diezelfde is of diegene die het heel leuk vindt. En dit kwam uit 1982. John Lutz en Prince Moe met Someone Loves Your Honey. We gaan weer even een one... Nee, en ja, Poco heeft hier ook een liedje gemaakt. En Call It Love. A One Hit Wonder. Ja, ja, dat is het zo. En deze komt uit, ja, weet ik veel, jaren 80.

0: Let Love.
1: Boko, hier op Radio Emmeloord. Bij de DB Plus in de 747 AM. We gaan even de vergeten Nederpopplaat draaien. En die is van Tal & Tal. Ja, en Tal & Tal die speelde vroeger bij het BZN. En dan zijn ze solo gegaan. En dat was dan een beetje een uitstapje. Eleni, dat gaan we hier even draaien.
2: Het geluid van jouw muzikale herinneringen. Hoor je hier?
3: Yesterday.
2: Terug in de tijd.
3: De vergeten Nederpopplaat.
2: Radio Emmeloord op de Middengolf. AM 747.

en Dave. Lekker stukje soulmuziek hier op Radio Emmeloord natuurlijk. Iedere zaterdag tussen 10 en 12 uur. En ja, van de week, of vorige week was er ook nog wat leuks gebeurd in het popland, popgeschiedenis. Ja, Richie Blackmore, die was bij Rainbow. Maar die speelt nu ook weer bij Deep Purple. Ja, Smoke Under Water, daar zag ik hem. Ja, de man is 82 jaar en hij kan nog spelen als een gek, joh. Ja, natuurlijk. Nou, dan hebben ze heel lang, dan zijn ze uit elkaar en dan opeens dan komen ze elkaar weer voorbij. En dan denken ze, ah ja, dat was toch leuk. En dan begraven ze de strijdbijl en ze gaan weer vrolijk verder. En gaan we hier ook even lekker rock and roll. Deep Purple met Smoke on the Water. Heerlijk. Lekkere gitaar. Mijn luchtgitaar pak ik weer in het hoekje. En dan ga ik even lekker op spelen. Dat zo.

0: dan ben ik heel apart. He. Jaren misschien niet met elkaar gesproken. En opeens dan spreken ze weer met, spelen ze met elkaar. Net of is er nooit wat gebeurd. He. Heel vreemd. Ja, het is de hoogste tijd voor drie paree en een koekje en een koffie erbij. En we gaan eerst even Glenn Campbell draaien. Oh, what a woman. En dan komt, Middle of the Road. Sip. En dan Joe Tex and ain't gonna bump no more with a big fat woman. Nou, een hele mond vol.
1: Dit is drie op een rij. Met koffie en een koekje erbij. Op Radio Emmeloord.

Las Bravas, hier op Radio Emmeloord. Ja, dat is een heel mooi boxje, cd's. En er zitten allemaal van die C-centren, piratenmuziek in. Pirate Stations, 1964 tot 1974. Ja, en OK Fred komt er nou aan. Errol Dunkley, stukje reggae muziek.

fatiga. Oh, don't hold on. 79 komt dit. Ian Gom. Hier op Radio Emmeloord. Ik heb weer even zo'n cd'tje gepakt van de Pirate Stations. En daar krijg je eerst even een leuke jingle te horen van Radio London.

zomernachten. Ja, die zijn meestal heet, hè? Ik zat er eens even te denken. Ik dacht, over een paar weken dan is het weer zover. Dan is het weer 31 augustus. En 1974 kwam een heleboel mensen komt er dan weer boem te horen van. Veronica Hoog hield op 6 uur en Radio Noordzee om 7 uur. En die andere ging lekker horen. Dus ik heb hier allemaal singeltjes met Radio Paradise. Oh, die heb ik ook nog. Ja, niet te geloven. Want ik heb al hier. Oh ja, Mi Amigo. En Radio 558 en Atlantis en Noordzee. Ik zal meteen even de tune van Radio Mi Amigo opzoeken. De Bronx was dat, geloof ik. We gaan eerst even nog even een singeltje draaien. En die is van John Louis. En dat heet Come Away.

Come away, come away, come away. Nou, ik ga zo meteen even weg, want de man van het nieuws staat hier al te rappelen. En na het nieuws ben ik er weer natuurlijk met een liedje van Mike Oldfield en Maggie Riley to France natuurlijk. We gaan eerst de Hepstars nog even draaien met Sunny Girl.

0: She's mine, de Hepstars. Kijk, ja, ik zal even. Kijk, als het scherp staat, de Bronx van Mi Amigo, de tune.
1: Dit is Mi Amigo met de Belgische nationale hitparade.
0: Volgens mij komt hij er nog aan. Ja? Even te wachten. Ja, daar is hij! Nou, dames en heren, dit was het eerste uur weer van Scherp op het Erf hier op Radio Emmeloord. En na de klok van 11 uur ben ik weer een uurtje bij je met Scherp op het Erf en met de regentop 3. De regentop 3. En u hoort nog een stukje Instagram taalmuziek van de Radio Mi Amigo, de tune, de Bronx was dat natuurlijk. Nou, geniet er maar even van en tot zo, hoi.

0: Het is 11 uur.
1: Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het was vanochtend al zeer druk in de treinen richting Zandvoort voor de tweede dag van de Dutch Grand Prix. De NS rijdt elke 5 minuten tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort en zet de extra treinen in vanuit het zuiden en oosten. Op station Haarlem moeten tientallen fans wachten op de volgende trein. Reizigers die voor 9 uur aankwamen kregen 50% korting. De Amerikaanse tak van TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De aanklacht betrof onvoldoende bescherming van kinderprivacy, waaronder het toestaan van accounts voor kinderen onder de 13 jaar zonder ouderlijke toestemming en het negeren van verwijderingsverzoeken door ouders. Volgende week vrijdag is in Nederland een gedeeltelijke maansverduistering zichtbaar, waarbij de maan voor zo'n 93% in de aardschaduw verdwijnt. De eclips begint om 3:45 en bereikt om 6:15 zijn maximum, kort voordat de maan onder de horizon zakt. Bewolking en bebouwing kunnen het zicht vooral in steden belemmeren. De verduistering eindigt helemaal om 9:04. Bij een crash van een vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel was vertrokken uit Tsjechië en stortte neer in bergachtig gebied op 60 kilometer van Zadar. De politie onderzoekt de toedracht. Over de nationaliteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekken verspreid over het land diverse buien. Al breekt er af en toe ook wat zon door. Er staat een zwakke tot matige wind. In de Waddengebied is die krachtig. En rond het middaguur is het zo'n 17 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: gelijk aan het begin van de tweede uur. Hier op Radio Meloord. Mike Oldfield. En ze hebben me verteld dat hij al die instrumenten zelf bespeelt. Hè. Ja, wat, die man wel heel goed natuurlijk. Ik had het vorige uur al over de Pirate Station 1964 tot 1974 natuurlijk. En ik heb weer een liedje met een mooie jingle daarvoor uitgekozen. En die jingle is van Radio Caroline International.
1: This is Radio Caroline International, the home of the British...

ze doen een crowdfunding, ja, doen ze. Want het schip Rotary Fans moet naar de droogdok, heb ik gelezen. En die moet worden opgeknapt. Ja, dat kost dan wel wat. Want je moet beslist verzekeren daar. En vroeger had je een sleepboot en dan doe je zeezender erachteraan. En huppatee. Maar tegenwoordig moet je het allemaal via verzekeringen doen. Ja, en dat kost nog wel heel wat geld. Maar ja, ik vind wel dat Radio Caroline moet blijven. Dat is toch een stukje nostalgie van vroeger natuurlijk. We gaan weer eens dus nog een stukje nostalgie draaien hier op Radio Emmeloord. En dat is van Neil Diamond.

0: Stevens. Hier op Radio Emmerloord. 77 AM en de DAB+. Plus. De volgende plaat is ook weer een heel kort plaatje. Dus 1 minuut en 37 seconden. En het wordt gezongen door Glenn Dale. En het heet Goodbye Sunshine.
1: Good day, sunshine.
0: Good day, sunshine.

Essentia Cacao. Get. Nee, hoe hoort het? Kijk even, want ik heb moeten LP even hebben. Once you get started. Ja, moet een beetje wakker worden. Hè? Nou, als ik nou niet meer wakker ben, dan weet ik het niet meer natuurlijk. Ja, we gaan even Brian Highland draaien hier op Radio Emmeloord. Itsy Pitsy Teeny Weeny Yellow Polka. En dan komt er ook nog een bikini.

kan ook wel een liedje maken. Billy Preston, It Will Come in Time. Rita, die zong daar mee. Ik dacht van morgen, ik dacht van ja, de hele week hebben we wat regen gehad. En dan gaan we even een regentop 3 presenteren hier op Radio Emmeloord natuurlijk. We beginnen met The Rolling Stones, Sees a Rainbow. En dan krijgen we wel The Dots, It's Raining. En dan natuurlijk Supertramp, It's Raining Again.

0: heb ik vroeger ook wel eens gedaan. Een fles in de zee gegooid. Ja, hier in de Waddenzee. Ja, dat mag tegenwoordig niet meer. Hè? Nee. Dat ben je fout bezig natuurlijk. En een briefje erin. Maar ik heb er volgens mij nooit een reactie op gehad. Oké, kijk op mijn klokje. Oh ja, dat gaat weer snel, jongens, de tijd. Wat gaan we draaien? Ik heb even alles weer laten staan. En we gaan iets van de cd draaien. En dat was nummer... Oh ja, de Spencer David Group. En Give Me Some Lovin'.
1: Liefde straalt uit de boksen van Radio Emmeloord 747.

0: yourself reason. Dirty Shame. Ik was bijna de rockballad vergeten, jongen.
1: Ja, ik heb het hier zo druk. Allemaal nieuwe singeltjes en even beluisteren. Maar we hebben er een gevonden, natuurlijk. En die is van Rainbow en Since You Been Gone.

Since you've begun. Nou, ik ga nog één vocale liedje draaien hier op Radio Emmeloord. En dan ga ik weer naar onderen en dan gaan we weer lekker een bordje eten natuurlijk. Want het is zaterdagmorgen en het is bijna 12 uur. We gaan even Georgie Fame en Alan Price draaien met Rosetta. Are you better? Are you well? Well, well. Ik zeg, ik ben heel wel. En tot volgende week, zaterdag weer tussen 10 en 12 uur. Met Scherp op het Erf hier op Radio Emmeloord natuurlijk. Via de DAB+ en de 747.

0: 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Amerikaanse tak van TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. TikTok zou onvoldoende bescherming bieden aan de privacy van kinderen. Zo konden kinderen onder de 13 accounts aanmaken zonder toestemming van de ouders. Ook werden verzoeken van ouders om accounts van hun kinderen te verwijderen genegeerd. De handelsgesprekken tussen Canada en de VS zijn mislukt na 3 dagen overleg in Washington tussen minister LeBlanc en handelsvertegenwoordiger Greer. De VS kondigt 50% importheffingen aan op bepaalde Canadese producten, goed voor 5% van de Canadese export. Premier Carney zegt dollar voor dollar de tarieven te vergelden. Uit forensisch onderzoek blijkt dat de man die bekend staat als Lucky niet de vermiste Canadees John Russell Kenny is. De politie kreeg meer dan 500 tips over de identiteit van Lucky, maar waarschuwt voor speculaties op sociale media. Lucky verblijft al 3 jaar in een verzorgingshuis en kan door afasie niet vertellen wie hij is. En grote drukte op het spoor vanochtend richting Zandvoort. Daar is de 2e dag van de Dutch Grand Prix inmiddels van start gegaan. De NS zet extra treinen in en laat tussen Amsterdam en Zandvoort elke 5 minuten een trein rijden. Zojuist is de sprintrace van start gegaan. Vanmiddag volgt de kwalificatie voor de race van morgen. Dan nog het weer. Af en toe een bui en vanuit het noordwesten droger en af en toe zon. De wind komt uit noordwestelijke richting en is matig. En de middagtemperatuur komt vandaag uit op 18 tot lokaal 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Het is net 3 uur geweest. Hij heeft ze niet allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.

0: zeggen thank you en goodbye of goodbye en thank you mag wat mij betreft ook. Limousine op nummer 40 in de Nederlandse top 40. Top 40 die in 1976 werd uitgezonden op Radio Miamico. Van het oude roestige zendschip de MV Miamico en op Hilversum 3 tussen 7 en 8 in de avond een hele top 40. Een uurtje gepropt. Wij doen het anders. We hebben 3 uur lang de tijd voor deze gerichte hitgevoeligheid hier op Radio Emmeloord op DAB+, www.radioemmeloord.nl en op de middengolf vanuit Kolmerswaag via onze vrienden van Radio Nostalgia. Een hele goede middag.
1: Hij heeft ze allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.

is helaas niet gelukt. Beckman Turner Overdrive in de 5-2 notering in de top 40 van 45 jaar geleden. Hij is helaas aan het zakken van 38 naar 34 in de 5-2 notering. Dit is Imca Marina bij Radio Emmeloord.

Deze muziek werd heel veel gedraaid op Radio Biamico destijds. My Sweet Rosalie van de Brotherhood of Men. We vinden deze plaat in de 9e week notering op nummer 36 in de Radio Veronica Top 40. Vorige week nog op nummer 24. Jammer, jammer, jammer, jammer.

AB+, www.radioemmeloord.nl en oud en vertrouwd op de Middengolf dankzij onze vrienden van Radio Nostalgia vanuit Kolenmerswaag. Waarvoor uiteraard onze hartelijke dank.

In de top 40 van 45 jaar geleden in het Stamcafeetje aan de Oliekade. Nieuw binnen op nummer 34, de Radio Veronica top 40. Of moet ik nu zeggen de Nederlandse top 40, want het is van na 1974. Oh jongens, ja ja. Een minuut of 6 voor half geworden. Dit is Radio Emmeloord, de top 40 van 45 jaar geleden. Live vanuit Tisza Igar in Hongarije, had ik nog niet verteld hè. Kosten nog moeite zijn gespaard om dit programma bij u in de huiskamer te brengen. Of gewoon in de auto, of waar u ook bent, wat u ook doet. Dit is Radio Emmeloord en dat doet u waarschijnlijk heel goed.

0: het wel vaker. Als ik dan deze plaat hoor, dan wil ik gewoon op een bootje zitten ergens op de Noordzee en dan deze muziek draaien en dan zachtjes heen en weer gewiegd worden door de golven. Helaas jongens, het is niet meer van deze tijd. Uit 1976. Sutherland Quiver en Sutherland Brothers en Quiver. En The Arms of Mary.
1: 58, 59, 60.

1976 was het een hele mooie blonde dame met ongelooflijk veel haar op haar hoofd. En ze zong hartstikke mooi Frans. Dus, adieu, adieu, ja, zoiets was het. En ik denk dat ze ook richting het gat van de deur gaat, want hij staat deze week op nummer 30. Vorige week nog op nummer 12 in de zesde week. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het eigenlijk een hele mooie plaat. Wat mij betreft had hij veel hoger mogen komen. Ja, absoluut. Radio Emmeloord, DAB+, www.radioemmeloord.nl. Bedankt. Ja, de mazzel, tot een volgende keer. Dat was Jean Manzon. Jean. Ogen, Jean. Ja, dat was hem.

0: studio binnengelopen. Die zegt van, heb je trek in druivenzap? Nou ja, goed, dat moet maar. Nou, gelukkig bleek het dus gewoon rode wijn te zijn. Dat is gemaakt van druiven, wist je dat? Hartstikke gezond natuurlijk. Hè? Dus ik neem graag een slokje rode wijn. Ondertussen luisteren we naar Nico Haak. En dansen is een middel tegen moe zijn. Oftewel Nico Haak, tezamen met zijn paniekzaaiers. En deze vinden we op nummer 26 nieuw binnen in de top 40.
1: Gooi een kwartje in dat ding. Blijf niet zitten, kom op en zing. Geloof me, heus, het is voorbij met moe.

0: Zeg, van mijn ouderwetse telefoon is dat op de achtergrond. Wie is dat? Hallo. Goedemorgen. Hallo. Wie is dat? Nee?
1: Nee? Nee. Nee.
0: Oh, heerlijk jongens. Ik vond het destijds een hele spannende plaat van Bonnie Sinclair samen met Ron Brandsteder en Dr. Bernhard. Toen werden er nog platen gemaakt met een verhaal erin, toch? Of niet soms? Mag ik niet zeggen, natuurlijk. 9 minuten voor 4 geworden hier op Radio Emmeloord. Live vanuit Tissa Igar, Hongarije. Het programma wordt tevens mede uitgezonden via onze vrienden van Radio Nostalgia. En dan wordt het uitgezonden op de Middengolf. Dat is in Friesland vanuit Kolmerswaard. En uiteraard zijn we daar heel, heel, heel erg blij mee. Dus hallo Kolmerswaard, Friesland, Groningen en ver daarbuiten. Op de Middengolf hoor je dus ook Radio Emmeloord. En daar zijn we echt blij mee. We gaan eventjes met z'n allen lekker dansen.

hoor je dat? Als er iemand een radiohart aanstaan, dat kan toch niet, hè? Maar goed, James was dat. Dat een heerlijke plaat van Billy Joel. Die kennen we nog wel van Good Night Saigon, bijvoorbeeld. Of Tell Her About It, of Uptown Girl. Allemaal van die mooie platen van die meneer. Maar deze plaat hoorden we dus eventjes als zijnde een top 40 plaat van 45 jaar geleden. Vrienden, we maken even plaats voor nieuws, weer en informatie. En na het tijdstip van 4 uur hebben we nog veel meer muziek uit de top 40 van 45 jaar geleden. Oftewel de top 40 van 21 augustus 1976. We beginnen zo direct met een hele leuke plaat van de Bee Gees. En die heet You Should Be Dancing. Tot zo.

0: is 1 uur.
1: Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij een ernstig verkeersongeluk met een politieauto en twee andere auto's zijn in Engeland meerdere mensen omgekomen. Het ongeluk gebeurde de afgelopen nacht rond 4:30 op de A66 bij Middlesbrough. 14 ambulances kwamen naar de plek van het ongeluk. Meerdere slachtoffers overleden ter plaatse. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Een 14-jarige jongen uit Hendrik Ido Ambacht is aangehouden omdat hij zich zou hebben voorgedaan als politieagent en ouderen zou hebben bestolen. Ook een 27-jarige man uit Rotterdam is aangehouden. Het duo zou in Zwolle geld en sieraden hebben buitgemaakt. De slachtoffers hebben hun spullen teruggekregen. Volgens de politie worden steeds vaker jongeren geronseld voor deze vorm van criminaliteit. De Amerikaanse tak van TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. TikTok zou onvoldoende bescherming bieden aan de privacy van kinderen. Zo konden kinderen onder de 13 accounts aanmaken zonder toestemming van de ouders. Ook werden verzoeken van ouders om accounts van hun kinderen te verwijderen genegeerd. Uit forensisch onderzoek blijkt dat de man die bekend staat als Lucky niet de vermiste Canadees John Russell Kenny is. De politie kreeg meer dan 500 tips over de identiteit van Lucky, maar waarschuwt voor speculaties op sociale media. Lucky verblijft al 3 jaar in een verzorgingshuis en kan door afasie niet vertellen wie hij is. Dan nog het weer, af en toe een bui en vanuit het noordwesten droger en af en toe zon. De wind komt uit noordwestelijke richting en is matig. En de middagtemperatuur komt vandaag uit op 18 tot lokaal 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Hij heeft ze allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit. En dit is een historische, krasse knarreknijter.

Gisteren gaan al steeds hoger zingen de Bee Gees. De Blues Gip en Should Be Dancing. Ja, met een superstip gestegen. Vorige week op nummer 32. En in de tweede week zijn ze doorgestegen naar nummer 22. Oftewel 10 plaatsen winst in de top 40 van 45 jaar geleden. De top 40 van 21 augustus in het jaar 1976 uitgezonden op Radio Miamico. Vanaf het zendschip de NV Miamico en via Hilversum 3 Radio Veronica. Wat vonden we dat allemaal oneerlijk dat Veronica zo weinig zendtijd kreeg. Aspirant omroepen, toen zeeomroepen, dat heeft een hele tijd geduurd. En uiteindelijk werden ze de allergrootste omroep van Nederland. En toen was het zoiets van, nou weet je wat, we verlaten gewoon het stelsel. En worden weer een commerciële omroep. En ik denk dat dat heel erg verstandig is geweest van meneer Robout. In de tweede week notering vinden we deze plaat op nummer 1.

liedje. Nou, niet helemaal trouwens hoor. La Belle France. Sonny Wortum. Nummer 20. Vorige week op nummer 22 in de derde week. Op nummer 19 afkomstig van 31 in de tweede week. All Right, Making Love in the Middle of the Night van Long Tall, Ernie and the Shakers. Die slaan we even over, want we gaan verder met de Tango d'Amour van Vicky Leandros. Nieuw binnen op nummer 18.

Elke zondagavond van 8 tot 10 uur op Radio Emmeloord en diverse andere radiostations. Sunday Requests met Dick Offeringa. Verzoekjes kunnen per mail naar zondagavond@outlook.com. Dat is zondagavond@outlook.com. En dan tot zondagavond.

0: Wat een probleem allemaal voor Mariska Veres. Ze was verliefd en het was helemaal voorbij. Loving you in de Nederlandse top 40. De top 40 die werd uitgezonden destijds op Radio Mi Amigo. Deze plaats vinden we op nummer 16. Vorige week op nummer 18. Dus twee plaatsen winst in de vierde week notering. De top 40 van 21 augustus 1976 op nummer 15. Afkomstig van 13 in de vierde week. Status Quo met de Mystery Song. En op nummer 14. Afkomstig van 16 in de vierde week. Deze bijzondere plaat.
1: Mijn auto gejat en daar stond ik dan in een klein Spaans dorpje en wist niet waar ik heen moest. Plotseling kwam er een knap Spaans grietje naar me toe en zei:
2: ik ben Valeria, jij hebt tijd voor mij?
1: Nou, ik had ineens tijd zat.

volgens mij is hij klaar met de weg uitleggen hoor. I want you to show me the way. 11 weken lang in de Nederlandse top 40. Deze week 4 plaatsen gezakt. Vorige week op nummer 8 en deze week op nummer 12. Peter Frampton. En wat was dat toch een waanzinnige plaat, hè? Is het nog een keer draaien of is dat een beetje... Nee, is een beetje overdreven. Wel een waanzinnig nummer. Op nummer 11, afkomstig van 23.

Friend op nummer 10, afkomstig van 20 in de derde week notering. Je hoort hem hier op Radio Emmeloord, DAB+, en via de Middengolf, via onze vrienden van Radio Nostalgia uit de Kolmerswaag, lekker in Friesland.

plaat die we toch destijds heel vaak hebben gehoord op Radio Miamico. Wat vonden we het spannend allemaal, hè? Een Vlaams-Nederlands station vanaf de Noordzee. Radio Miamico, dat ging gewoon door na 31 augustus 1974. Radio Veronica Noordzee waren gestopt op 31 augustus 1974. Maar Radio Miamico ging gewoon door. Vanaf het zendschip de MV Miamico verankerd in internationale wateren voor de kust van Engeland. Daar in die Thames Estuary, die hap die uit Engeland genomen is in Zuidwest-Engeland. Daar lag het bootje in de monding van de Thames. En onder andere deze plaat werd ook veel gedraaid. Dit is Brian Ferry en Let's Stick Together. We vinden deze plaat op nummer 8. 9 plaatsen winst vorige week op nummer 17 in de derde week notering.

To Me Are Everything, the real thing op nummer 7. Vorige week nog op nummer 4, dus ze gaan drie plaatsen de verkeerde kant op. Ah, wat jammer nou. Een plaat die toch al heel veel gedraaid is destijds in de diverse discotheken. Kon je zo lekker dicht bij elkaar staan, hè? Ja, dat heette anders. Ik weet het, jongens. Dit is Radio Emmeloord op de middengolf vanuit de Kolmenswagen op DAB+. Vanuit Emmeloord en uiteraard wereldwijd te ontvangen via www.radioemmeloord.nl. We draaien de top 40 van 45 jaar geleden. Op nummer 6, vorige week nog op nummer 3 in de zesde week notering. Dit is Full House.

hele mooie foto binnen van Johan Visser. Destijds aan boord van het zendschip van Radio Mi Amigo. Ja, kleine boorten, love ship en sail away. Ja, het zag er allemaal wat bijzonder uit, het bootje. Maar goed, daar hebben we al vaker over gehad. Jess Green uit 1976, de top 40 van 45 jaar geleden. Het nummer heette Nice and Slow. We zijn bijna aan het einde gekomen van het tweede uurtje gerichte hitgevoeligheid. We hebben nog twee platen te gaan, waaronder deze van ABBA. En dit is de Dancing Queen. Vorige week vonden deze plaat op nummer 9, 5 plaatsen winst in de tweede week notering. Dat gaat goed met deze hitmachines. Wat zeg je? Ze kwamen uit Zweden. En wat kwam er nog meer uit Zweden? Inderdaad,

steeds met z'n vieren en ze maakt toch een hele mooie muziek. ABBA uit Zweden, Agneta, Bjorn, Benny en Arne Vriet. Ofwel Frida, die later nog heel erg solo wat hitjes heeft gehad. De Dancing Queen, vrienden, tot zover het tweede uurtje. Gerichte hitgevoeligheid hier op Radio Emmeloord, Radio Nostalgia op AM en DAB+. Tevens te ontvangen via www.

0: 2 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij een ernstig verkeersongeluk met een politieauto en twee andere auto's zijn in Engeland meerdere mensen omgekomen. Het ongeluk gebeurde de afgelopen nacht rond 4:30 op de A66 bij Middlesbrough. 14 ambulances kwamen naar de plek van het ongeluk. Meerdere slachtoffers overleden ter plaatse. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Een 14-jarige jongen uit Hendrik Ido Ambacht is aangehouden omdat hij zich zou hebben voorgedaan als politieagent en ouderen zou hebben bestolen. Ook een 27-jarige man uit Rotterdam is aangehouden. Het duo zou in Zwolle geld en sieraden hebben buitgemaakt. De slachtoffers hebben hun spullen teruggekregen. Volgens de politie worden steeds vaker jongeren geronseld voor deze vorm van criminaliteit. De Amerikaanse tak van TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. TikTok zou onvoldoende bescherming bieden aan de privacy van kinderen. Zo konden kinderen onder de 13 accounts aanmaken zonder toestemming van de ouders. Ook werden verzoeken van ouders om accounts van hun kinderen te verwijderen genegeerd. Uit forensisch onderzoek blijkt dat de man die bekend staat als Lucky niet de vermiste Canadees John Russell Kenny is. De politie kreeg meer dan 500 tips over de identiteit van Lucky, maar waarschuwt voor speculaties op sociale media. Lucky verblijft al 3 jaar in een verzorgingshuis en kan door afasie niet vertellen wie hij is. Dan nog het weer, af en toe een bui en vanuit het noordwesten droger en af en toe zon. De wind komt uit noordwestelijke richting en is matig. En de middagtemperatuur komt vandaag uit op 18 tot lokaal 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Hij heeft ze allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter.

0: Richting nummer 1 in de Nederlandse top 40. Elton John en Kiki D. Don't Go Breaking My Heart. De vierde week in de Nederlandse top 40. En gestegen van nummer 5 naar nummer 2. Heerlijke plaat. Het derde uurtje gerichte hitgevoeligheid hier op Radio Emmeloord. En uiteraard ook via Radio Nostalgia op de Middengolf vanuit het mooie Kolmerswaard in de mooiste provincie van Nederland, of mag ik dat niet zeggen?
1: En tot zover de beste 40 van toen. Dit is de historische nummer 1.
2: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today.

Vorige week nog op nummer 5 in de top 40 van 45 jaar geleden. Let's kiss and say goodbye. Wat ons betreft hoeft dat nog niet hoor. 7 dagen per week, 24 uur per dag mag je afgestemd blijven staan op dit radiostation. Echt een waanzinnige plaat.

klinkt als Jack Jersey. En ik zal je een verhaaltje vertellen. Het is inderdaad Jack Jersey nieuw binnen in de tipparade van 45 jaar geleden. Volgende plaatje. Ik heb net even de draaitafel eventjes op de voorafluistering beluisterd. En ik vind het wel een bijzonder plaatje. Moet je maar even luisteren. Het is Cake. Het komt uit Nederland. En het nummer heet No Money, No Love.

0: mij ging deze plaat over Angela uit 1976. José Feliciano op Radio Emmeloord live vanuit Tisza Igar in Hongarije. Dat kan wel eventjes genoemd worden. Kosten nog moeite zijn er gespaard. 1600 kilometer kabel. 1600, ja, dat is hartstikke veel. Ja, Angela. Okay. Zijn we klaar ermee?
1: Ja, oké.
0: Angela was het.

met een mailtje binnen van iemand die zei: ik waande weer terug in 1976, de tijd van Baken 16 met Mark Jacobs. Ja, mooi was dat, hè? Radio Miamico, vanaf het Radio Senscript, de MV Miamico, verankerd in de Thames Estuary, de monding van de Thames voor de kust van Engeland. En als je dan bij deze plaat al een Miamico herinnering krijgt, dan verwacht ik dat je bij de volgende plaat helemaal zoiets hebt van: wauw, dat was inderdaad helemaal Radio Miamico. Aluka!

0: 6 op Radio Emmeloord, Radio Nostalgia, de tipparade en de top 40 van 45 jaar geleden, 21 augustus 1976. Je hoort het hier allemaal op de radio live vanuit Tisza Igar in Hongarije. Ik zal even het raam dicht doen, want die vogeltjes die luiden een beetje hard. Goed idee.
1: El amor no solo son palabras que se dicen al azar por un momento y sin pensar. Son esas otras cosas que se sienten.

0: Herkenbare muziek van Ferrari. We kennen ze natuurlijk nog wel van de Sweet Sweet Love.
1: Ferrari.
0: Inderdaad. En is dan een ander nummer van de Ferrari met die honden die erin zitten. Het lijkt Hongarije wel, want honden blaffen hier vrijwel altijd. Gewoon ongeveer heel de dag door. Als er iemand voorbij loopt en zo, want honden lopen gewoon in de tuin rond. En het zijn eigenlijk geen huishonden. Behalve hier dan natuurlijk, want onze hond ligt hier gewoon aan mijn voeten. Hier in Tissa Igar.

Vijf minuten voor zes geworden, alweer een einde aan drie uur lang gerichte hitgevoeligheid op Radio Emmeloord. Wat een mooie muziek uit 1976. 45 jaar geleden stond dit in de tipparade. En wat een mooie plaat, wat hebben we daarvan genoten destijds. En ik vind het leuk om het weer even terug te horen. Ook deze plaat, ik bedoel, het is een beetje kneuterig misschien. Ja, we kennen ze van Mississippi. Dit is Pussycat.

zover. 3 uur lang gerichte hitgevoeligheid op Radio Emmeloord. En uiteraard ook onze dank aan onze vrienden van de Radio Nostalgia uit Kolmerswaard. Die het signaal van Radio Emmeloord keurigetjes hebben doorgestuurd op de middengolf. Daar zijn we heel erg blij mee. En wat ons betreft mag dat nog heel lang voortduren, deze samenwerking. Goed, wat betreft de top 40, die is er weer volgende week zaterdag tussen 3 en 6. En dan gaan we dus 50 jaar terug in de tijd. Zo lang? Ja, ja, echt ongelooflijk, jongens. Dat doen we gewoon eventjes helemaal speciaal voor jou. Radio Emmeloord op DAB+, www.radioemmeloord.nl. En de volgende is de alarmschijf. Tot volgende week.

0: Het is 3:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Duitsland heeft sinds de gedeeltelijke legalisering van cannabis 2 jaar geleden de grootste gereguleerde cannabismarkt van Europa. Dat schrijft de Financial Times. De import van legale cannabis is sterk gestegen. In het eerste kwartaal van dit jaar werd ruim 50.000 kilo medicinale cannabis ingevoerd. Ruim 6 keer zoveel als in dezelfde periode van 2024. Het ijsmerk Ben & Jerry's heeft een groot deel van een rechtszaak tegen voormalig moederbedrijf Unilever verloren. Een Amerikaanse rechter wees 7 van de 10 vorderingen af. Die gingen vooral over de manier waarop het ijsmerk wordt bestuurd. 2 vorderingen blijven overeind en gaan over betalingen die Unilever volgens Ben & Jerry's niet heeft gedaan. Bij een ernstig verkeersongeluk met een politieauto en 2 andere auto's zijn in Engeland meerdere mensen omgekomen. Het ongeluk gebeurde de afgelopen nacht rond 4:30 op de A66 bij Middlesbrough. 14 ambulances kwamen naar de plek van het ongeluk. Meerdere slachtoffers overleden ter plaatse. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. De Amerikaanse tak van TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. TikTok zou onvoldoende bescherming bieden aan de privacy van kinderen. Zo konden kinderen onder de 13 accounts aanmaken zonder toestemming van de ouders. Ook werden verzoeken van ouders om accounts van hun kinderen te verwijderen genegeerd. Dan nog het weer, af en toe een bui en vanuit het noordwesten droger en af en toe zon. De wind komt uit noordwestelijke richting en is matig. En de middagtemperatuur komt vandaag uit op 18 tot lokaal 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Je luistert naar Radio Emmeloord.

hebben daar de Shout. Dat was natuurlijk band van Dimmers Roesels. Ja, 1970. En it's 5 o'clock. Nou, dat is het nog niet, want het programma begint net. Welkom hier in het programma van Studio Gouda. Mijn naam is Hans en ik ben de volgende 2 uur bij jullie.

0: dat was Robert Long met Liefste, Mijn Liefste.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, een bijzondere opname is The Maid of New Orleans. En Orchestra Maneuvers in the Dark. Dus ze spelen in het donker.

0: prachtig nummer. Orchestra, the nummer was in the dark. En Made of New Orleans. Hier op
1: Radio. Je bent aan het werk en de radio speelt op de zaak in de auto of thuis.
2: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

mooi nummer is dat, hè? De Carpenters, Karen Carpenter en haar broer Richard. En die zongen Rainy Days en Mondays hier op Radio Emmeloord vanuit Studio Gouda. En ja, we gaan nog meer mooie muziek draaien. En dat doen we met Cockney Rebel en Steve Harley. En we draaien Make Me Smile uit de jaren 70.

0: Ja, de Rev Metal uit de jaren 60 en dat was The Streets of London. Wonderful
1: Radio Emmeloord. Op Kurzwelle, Mittelwelle en UKW.
0: Ja, en een prachtig nummer gaan we draaien. Cat Stevens en Morning Has Broken.

0: Ja, dat is een middagprogramma hier vanuit Studio Gouda. Maar dat wil niet zeggen dat we geen Morning Has Broken van Cat Stevens kunnen
1: draaien. Dit is Radio Emmeloid op DAB+.

Als ik tegen de rode avondzon jou op het zilveren water zie liggen, komt er een warm gevoel over mij. En het lijkt wel of jouw lokroep met het uur sterker wordt. En als ik hier zo op het strand sta te kijken, zal iedereen begrijpen dat ik mij steeds meer één ga voelen met jou, Veronica.

is augustus en dan is het zeezende maand natuurlijk op Radio Emmeloord, hier vanuit Studio Gouda. Daarom draaiden we dit plaatje, Veronica 538, en dat was Contact ik uit oktober 1972. En dat werd ingezongen door allerlei Nederlandse artiesten. Nou, dat was toch een mooi tijdsbeeldje zo, hè?

0: als we toch over zeezenders hebben, dan, ja, dan kan dit plaatje natuurlijk niet ontbreken. Hè? Dat, is, dat was Fox en de Love Ship.
1: Goedemiddag. Goedemiddag.
2: Je luistert naar Radio
0: Emmeloord. Ja, terwijl ik naar de Love Ship zat te luisteren, schoot me opeens te binnen dat, ja, we draaiden in het begin van het programma vaak, hè, Peter and Peace. Het plaatje werd gedraaid in 1970 op Radio Noordzee, of R&I, Radio Noordzee. En ja, het was eigenlijk een wens voor vrede. En ja, 2026 speelt dan nog steeds Peter and Peace.

Sins, vanaf Zee, Radio Veronica, Radio Noordzee, kwamen er allemaal een beetje vreemde liedjes opeens opduikelen. Hè? En dit was er een van, dat was het actielied van Brabantsbond voor Radio Veronica, en dat was Protest.

Ja, vorige week rond 14 augustus draaiden we natuurlijk veel muziek uit het laatste uur van Radio London. Maar één ding was ik eigenlijk kwijt of vergeten. En dat was de tune van Radio London. En die gaan we zo ook draaien. Maar we draaien eerst deze. Die komt ook het laatste uur van Radio London. Nou, dat is Everyone Goes to the Moon. En Jonathan King.

0: to the moon.
1: Ja, dat was Everyone Goes to the Moon van Jonathan King. Ja, dat komt wel uit. We gaan tegenwoordig weer naar de maan. Hè? En ja, dat was dus de herinnering aan Radio London. Die sloot op 14 augustus 1997. 67 bedoel ik. En ja, toen was ik even plan vorige week om de tune te draaien. Maar dat doen we nu gewoon.

0: is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het omgekomen slachtoffer bij de aanval met een zwaard gisteren op een middelbare school in het Zweedse Fagersta is een 17-jarig meisje. Twee jongens raakten zwaar gewond. Een derde slachtoffer mocht na behandeling naar huis. De 18-jarige verdachte is aangehouden. De politie onderzoekt zijn motief en mogelijke invloed van online netwerken. Oekraïne heeft vannacht in de Russische regio Samara een distributiecentrum van webwinkel Ozon aangevallen. Ook een industriële faciliteit en een olieraffinaderij behoorden tot de doelwitten. Bij de raffinaderijaanval viel 1 dode. Webwinkel Ozon bevestigde de aanval en evacueerde meer dan 500 werknemers kort voor het incident. Meerdere medewerkers raakten gewond. Iran heeft enkele Iraakse olietankers toestemming gegeven om door de straat van Hormuz te varen. Dat gebeurde na herhaalde verzoeken van Irak en een bezoek van de Iraanse parlementsvoorzitter aan Bagdad. De straat van Hormuz is vanwege het militaire conflict tussen Iran en de Verenigde Staten grotendeels afgesloten voor scheepvaart. Duitsland heeft sinds de gedeeltelijke legalisering van cannabis 2 jaar geleden de grootste gereguleerde cannabismarkt van Europa. Dat schrijft de Financial Times. De import van legale cannabis is sterk gestegen. In het eerste kwartaal van dit jaar werd ruim 50.000 kilo medicinale cannabis ingevoerd. Ruim 6 keer zoveel als in dezelfde periode van 2024. Dan nog het weer. Af en toe een bui en vanuit het noordwesten droger en af en toe zon. De wind komt uit noordwestelijke richting en is matig. En de middagtemperatuur komt vandaag uit op 18 tot lokaal 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

goedemiddag. En het is weer 4 uur geweest. Bedankt voor het nieuws natuurlijk en het weer. Ik hoop het een beetje mooi. We gaan luisteren naar het tweede uur hier vanuit Studio Gouda. En we beginnen met Medicine Man en Barclays Ames Harvest.

Ja, dat was Barclay Shave Harvest met Medicine Man. En dit is Showdown van Electric Light Orchestra.

0: net als El Stewart.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Draaiplaatje uit 1974, dat vind ik altijd wel leuk, hè? En The Most Beautiful Girl, Charlie Rich.

0: estos Brontosaurus con Move.
1: Ja, we hebben vorige week veel muziek gedraaid van Earth of Fire van Jenny Kagerman, haar band. En, maar één nummertje, ja, dat gaan we toch even draaien. Dat vind ik heel mooi. Dat is Thanks for the Love van Earth of Fire.

Wacht even. Waarom zeg ik dat? Wil ik hem terug? Voor geen miljoen. Ik hoef niet meer. Ze wou zo graag. Nou, goed dan.

mag het hebben. Het is voor jou.

0: niks mee te maken. Dat was Jenny Arjen met Het is over. Maar ja, dat vond ik wel eigenlijk wel, ook wel leuk. Passen bij, bij augustus, deze en de maand hier op Radio Emmeloord.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, we gaan verder met het programma. En Lou Reed, and I love you, Suzanne.

Reflections of My Life, Tomorrow Later, 1970. Komt er dan ook weer een einde hier aan het programma vanuit Studio Gouden hier op Radio Noord. Ik zou zeggen, ik dank jullie voor het luisteren, dat jullie aandacht hadden voor het programma. En ja, als je wil reageren, je kan ook een verzoekje indienen, maar je kan ook reageren. Dat kan op ons e-mailadres en dat is studio@radioemmeloord.nl. Ja, we gaan eruit, we gaan naar nieuws en weer en het volgende programma. Ik zou zeggen, tot horens.

0: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In Nigeria zijn gisteren meer dan 60 mensen ontvoerd uit een moskee. Gewapende mannen vielen de moskee binnen in de staat Niger in het noorden van het land. De politie zegt een onderzoek te zijn gestart en probeert de daders en de ontvoerde gelovigen op te sporen. Het komt in Nigeria vaker voor dat gewapende bendes mensen ontvoeren voor los geld. Bij het zware verkeersongeluk vannacht in Engeland zijn 7 mensen omgekomen. 2 daarvan zijn politieagent. Het ongeluk gebeurde bij Middlesbrough tijdens een politieachtervolging. De politieauto botste op een Volkswagen. 14 ambulances kwamen ter plaatse. De betreffende A66 blijft voorlopig in beide richtingen afgesloten. Het omgekomen slachtoffer bij de aanval met een zwaard gisteren op een middelbare school in het Zweedse Fagersta is een 17-jarig meisje. 2 jongens raakten zwaar gewond. Een 3e slachtoffer mocht na behandeling naar huis. De 18-jarige verdachte is aangehouden. De politie onderzoekt zijn motief en mogelijke invloed van online netwerken. Iran heeft enkele Iraakse olietankers toestemming gegeven om door de straat van Hormuz te varen. Dat gebeurde na herhaalde verzoeken van Irak en een bezoek van de Iraanse parlementsvoorzitter aan Bagdad. De straat van Hormuz is vanwege het militaire conflict tussen Iran en de Verenigde Staten grotendeels afgesloten voor scheepvaart. Het weer, opklaringen en zo nu en dan een bui. De minimumtemperatuur ligt vannacht tussen 10 en 16 graden bij weinig wind. Morgen eerst droog, met naast bewolking ook wat zon en een middagtemperatuur tussen 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Get ready to ride the charts. The Billboard Hot 100 starts now on Radio Emmeloord.
3: 1967. Number 20.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Na een aardbeving bij Zandeweer in Groningen zijn tot 12 uur 222 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen. Bij 6 meldingen was sprake van mogelijk acute onveiligheid. De beving had kracht 2,8 en was volgens het KNMI veroorzaakt door gaswinning. Het was de zwaarste beving in de regio sinds maart. Aan de Costa Dorada in Noordoost-Spanje vielen door extreme regenval zeker 11 gewonden die naar ziekenhuizen werden gebracht. Op sommige plekken tussen Barcelona en Tarragona viel 200 liter regen per vierkante meter. In totaal moesten 400 mensen worden geëvacueerd. De brandweer ontving bijna 700 oproepen en bracht 300 campinggasten in veiligheid in een sporthal. Bij een aanval met een zwaard op een Zweedse middelbare school ten noordwesten van Stockholm overleed vrijdag een 17-jarig meisje. De 18-jarige ex-scholier verwondde ook 2 jongens zwaar gewond en 1 tiener licht gewond. De dader, eerder veroordeeld voor mishandeling, bewonderde de schoolaanslagen en was gefascineerd door Anton Lundin Pettersson. Bij een ernstig ongeluk in het Engelse Middlesbrough kwamen 7 mensen om het leven na een politieachtervolging. Rond 3:30 botste een Volkswagen Passat die tegen het verkeer inreed op een politieauto. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden, waaronder 2 politieagenten. Men startte gelijk een verplicht onderzoek naar de toedracht. En dan nog even het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met af en toe zon, vooral in het zuidwesten waar het droog blijft. In het noordoosten en langs de oostgrens kan lokaal een lichte bui voorkomen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Canada gaat tegenheffingen invoeren op staal en zuivelproducten uit de Verenigde Staten, nadat de onderhandelingen vrijdagavond mislukten. Premier Mark Carney sprak van een slechte deal en weigerde akkoord te gaan. De Verenigde Staten hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op Canadese producten. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in. Bij een aanval met een zwaard op een Zweedse middelbare school ten noordwesten van Stockholm overleed vrijdag een 17-jarig meisje. De 18-jarige ex-scholier verwondde ook twee jongens zwaar gewond en één tiener licht gewond. De dader, eerder veroordeeld voor mishandeling, bewonde de schoolaanslagen en was gefascineerd door Anton Lundin Pettersson. Aan de Costa Dorada in Noordoost-Spanje vielen door extreme regenval zeker 11 gewonden die naar ziekenhuizen werden gebracht. Op sommige plekken tussen Barcelona en Tarragona viel 200 liter regen per vierkante meter. In totaal moesten 400 mensen worden geëvacueerd. De brandweer ontving bijna 700 oproepen en bracht 300 campinggasten in veiligheid in een sporthal. Servië heeft het burgerbeschermingsmechanisme van de Europese Unie geactiveerd voor hulp bij de bestrijding van een natuurbrand in Deliblatska Pescara, 50 kilometer oostelijk van Belgrado. Tsjechië, Slowakije en Roemenië sturen 4 blushelikopters, terwijl Duitsland en Roemenië samen 124 brandweerlieden en 39 bluswagens leveren. Eerder koos Servië voor een Russisch blusvliegtuig, wat ergernis wekte in Brussel. En dan nog even het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met af en toe zon, vooral in het zuidwesten waar het droog blijft. In het noordoosten en langs de oostgrens kan lokaal een lichte bui voorkomen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Canada gaat tegenheffingen invoeren op staal en zuivelproducten uit de Verenigde Staten, nadat de onderhandelingen vrijdagavond mislukten. Premier Mark Carney sprak van een slechte deal en weigerde akkoord te gaan. De Verenigde Staten hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op Canadese producten. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in. Bij een aanval met een zwaard op een Zweedse middelbare school ten noordwesten van Stockholm overleed vrijdag een 17-jarig meisje. De 18-jarige ex-scholier verwondde ook twee jongens zwaar gewond en één tiener licht gewond. De dader, eerder veroordeeld voor mishandeling, bewonde de schoolaanslagen en was gefascineerd door Anton Lundin Pettersson. Aan de Costa Dorada in Noordoost-Spanje vielen door extreme regenval zeker 11 gewonden die naar ziekenhuizen werden gebracht. Op sommige plekken tussen Barcelona en Tarragona viel 200 liter regen per vierkante meter. In totaal moesten 400 mensen worden geëvacueerd. De brandweer ontving bijna 700 oproepen en bracht 300 campinggasten in veiligheid in een sporthal. Servië heeft het burgerbeschermingsmechanisme van de Europese Unie geactiveerd voor hulp bij de bestrijding van een natuurbrand in Deliblatska Peskara, 50 kilometer oostelijk van Belgrado. Tsjechië, Slowakije en Roemenië sturen 4 blushelikopters, terwijl Duitsland en Roemenië samen 124 brandweerlieden en 39 bluswagens leveren. Eerder koos Servië voor een Russisch blusvliegtuig, wat ergernis wekte in Brussel. En dan nog even het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met af en toe zon, vooral in het zuidwesten waar het droog blijft. In het noordoosten en langs de oostgrens kan lokaal een lichte bui voorkomen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Bij een zwaardaanval op een middelbare school ten noordwesten van Stockholm overleed vrijdag een 17-jarig meisje. De 18-jarige dader verwonden twee jongens zwaar gewond en een tiener licht. Hij was eerder veroordeeld en bewonderde schoolaanslagen. Vooral Anton Lundin Pettersson. Canada voert tegenheffingen in op staal en zuivel uit de Verenigde Staten. Premier Mark Carney noemde de deal slecht en weigerde akkoord. De Verenigde Staten starten zaterdag met een invoerbelasting van 50% op Canadese producten. De Canadese tegenheffingen gaan in op 8 september. Aan de Costa Dorada in Noordoost-Spanje vielen door extreme regenval 11 gewonden. Tussen Barcelona en Tarragona viel 200 liter regen per vierkante meter. 400 mensen werden geëvacueerd. De brandweer kreeg bijna 700 oproepen en bracht 300 campinggasten in veiligheid. De Europese Unie stuurt blushelikopters en brandweerlieden naar Servië om te helpen bij het bestrijden van een grote natuurbrand. De brand woedt in natuurgebied Deliblatska Peskara, zo'n 40 kilometer ten oosten van Belgrado. Servië vroeg eerder deze week hulp aan Rusland, wat niet werd gewaardeerd door de Europese Commissie. En dan nog even het weer. Vanavond is de meeste zon in het zuidwesten, terwijl in het noordoosten en langs de oostgrens lokaal een lichte bui kan voorkomen. De wind is matig tot vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Sunday night, the 27th of August, 1967, is your station of the stars, Radio Luxembourg. Simon J. here for Paul Burnett with the 2-8 Top 20. Compiled by the NME, we've got a sizzling singles chart with four brand new ones smashing their way in, and the competition hots up at the top end. Tom Jones, Stevie Wonder and the Tremolos all looking to prevent Scott McKenzie making it for the week of one. Number 20 sees the fastest fall for the Turtles. Down at 19 come Otis and Carla. And there's a future smash, it comes in at 18.

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Poetin waarschuwt dat Oekraïne met luchtaanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. Rusland zal reageren door de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan te vallen. Oekraïne verveelvoudigde deze zomer droneaanvallen op Rusland, waaronder op bedrijf Wildberries. Rusland trof al de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Canada gaat tegenheffingen invoeren op staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten, nadat de onderhandelingen vrijdagavond mislukten. Premier Mark Carney sprak van een slechte deal en weigerde akkoord te gaan. De Verenigde Staten hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op Canadese producten. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in. Op de westkant van Vrieland is een dode dwergvinvis aangespoeld, waarbij de kop en staart ontbreken door vergevorderde ontbinding. De laatste keer dat dit op Vrieland gebeurde was in 2000. Dwergvinvissen worden 7 tot 7,5 meter lang, wegen 4 tot 5 ton en eten vis, zoals haring en makreel. Servië heeft het burgerbeschermingsmechanisme van de Europese Unie geactiveerd voor hulp bij de bestrijding van de natuurbrand in Deliblatska Peskara, 50 kilometer oostelijk van Belgrado. Tsjechië, Slowakije en Roemenië sturen 4 blushelikopters, terwijl Duitsland en Roemenië samen 124 brandweerlieden en 39 bluswagens leveren. Eerder koos Servië voor een Russisch blusvliegtuig, wat ergernis wekte in Brussel. En dan nog even het weer. Vanavond is de meeste zon in het zuidwesten, terwijl in het noordoosten en langs de oostgrens lokaal een lichte bui kan voorkomen. De temperatuur ligt tussen 8 en 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Dikkie Denkers met de hit tijd.

0: David Holgate Groeney, dat was zijn echte naam. Dave Berry. Met This Strange Effect. You've Got This Strange Effect on Me, on I Like It. Geschreven door Ray Davis van de Kings. Bereikte hij in 1965 de eerste plaats van de Nederlandse, oftewel de Veronica Top 40.
1: Dit is de

En met het jongen van Jet Harris en Tony Megan is er dan weer een nieuwe hittijdmachine op de zaterdagavond, op de 22e augustus alweer. Vrienden en vriendinnen, allemaal een hele goede avond toegewenst. Bedankt voor alle vele reacties alweer en de verzoekjes. Ja, mochten er meer verzoekjes zijn, dat kan altijd. DickieHitTijdmachine@outlook.com. En graag een beetje in het genre van de hittijdmachine, dus jaren 60, jaren 70. Nou, we hebben vanavond ook weer een mooie drieluik. Dat is om 10:30. Ik wou met het eerste verzoekje maar beginnen. Dat had Hendrik aangevraagd. En het gaat om een nummer van de Eagles. Best of My Love. Uit het jaar 1975.

Best of My Love is een nummer van de Amerikaanse band The Eagles uit 1974. Het is de derde en laatste single van hun derde studioalbum On The Border. Velen denken dat het nummer gaat over een man en een vrouw die stapelverliefd op elkaar zijn. Het tegenovergestelde is echter het geval. Best of My Love gaat over een scheiding. Voor de tekst van de ballad haalde de zanger Don Henley de inspiratie uit zijn scheiding met zijn toenmalige vriendin Susanne Martin. Dat werd een grote hit in Amerika en haalde daar de nummer 1 positie. De kwaliteit was een beetje matig. Ik kon hem op 160 kbf vinden. Of kbps heet dat. Maar ik heb zelf die LP niet, dus anders had ik hem wel even van de LP gedraaid. Goed, het volgende verzoekje is van Afke. En Afke vroeg aan het nummer Song of Joy uit 1970 van Miguel Rios.

moest de plaat voor Afrika Familie draaien en voor mijzelf en alle luisteraars van de Hittijdmachine. En het gaat om het nummer Song of Joy van Michael Rios, met gelijktijdige verkopen in de Verenigde Staten en Canada, die een miljoen grens bereikten in juli. In augustus 1970 plaatste het nummer zich in de Britse single hitlijst. De single werd onderscheiden met goud door de RIAA. Er werden wereldwijd 3 miljoen exemplaren van verkocht en was de nummer 1 in meerdere vreemde muziek hitlijsten. Het volgende verzoekje is eentje van... moet ik even spieken? Robin Gibb, Saved by the Bell. Die moest ik van Sita draaien voor Aafke. Prachtig nummer.

Robin Gibb in de periode dat hij solo ging en even bij de Bee Gees weg was. Maar toen heeft hij toch even een paar leuke hitjes gescoord. Onder andere deze, Saved by the Bell. En dan had hij er nog twee en waren ook dikke hits. Dus nou, hij kon het wel, maar hij is toch later weer heerlijk bij de Bee Gees teruggekomen. Even kijken, ik moest het, ja, dat had ik al verteld. Nummer van Neil Young, Comes the Time, die vroeg Romy aan en het komt uit 1978.

Comes the Time is een lied van Neil Young. Hij bracht het in 1978 uit op een single. Met Lotte Love op de B-kant. Hetzelfde jaar verscheen het op zijn gelijknamige LP Comes the Time. Met deze single had hij geen succes in Noord-Amerika. Wel had hij een redelijk succes mee in ons eigen Nederland. Zijn LP betekende voor hem de terugkeer naar de country en folkmuziek en kwam meer in de richting van Harvest in 1972. Dat tot door zijn doorbraak had geleid. De terugkeer leidt ook terug te komen in de eerste twee titels op deze LP. Met Going Back als eerste en Comes the Time die we net hoorden direct daarna. Goed, Dick Offerga heeft ook nog even een verzoekje ingediend. Gaat om het nummer Everyone's Going to the Moon uit 1965. Jonathan King.

0: to the moon.
1: Jonathan King, geboren als Kenneth George King, is een Brit zanger, songwriter en muziekproducent. Hij kwam voor het eerst op de voorgrond in 1965 toen Everyone's Going to the Moon, een lied dat hij schreef en zong terwijl hij nog een student was, de hitlijst haalde. Nou, aangevraagd door Dick en Annelies Offeringa, bedankt ervoor. En ze zijn weer thuis van vakantie, dus weer op het thuisfront. Het is bijna drie luik. Ik heb hier nog eentje van de Monkees, Daydream Believer uit 1967.
2: 7A.
3: What number is this, Jim?
2: 7A.
3: Okay, not me. Don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

plaatje kwam uit 1967. The Monkees, Daisy and Unbeliever. Ja, de drie leuke. Het is 10:30 precies. Ik heb hier het verhaaltje van Pieter eerst. Allereerst wil ik Afke bedanken voor het plaatje wat ze voor ons heeft aangevraagd vorige week. Heel leuk en ook fijn om te vernemen dat de drie leuke wordt gewaardeerd. Het is voor mij / ons elke week zeker ook een puzzel ervan te maken. Maar wel een leuke puzzel. En dan nu iets heel anders. Deze week is Jan langs geweest met zijn vakantieverhalen. Hij is begonnen met de oversteek van Stavoren naar Enkhuizen en toen naar Medemblik. Dat waren de eerste drie dagen. Maar door het fantastische mooie zomerweer loont de strand en zee. En dus heeft de daarop volgende acht dagen gereisd langs de kust van Wijk aan Zee tot aan Den Helder. En toen nog twee dagen naar huis gereisd. Een fantastische vakantie vond hij zelf voor herhaling vatbaar. En dan nu de drie lijken. De enige conclusie die vooraf getrokken kan worden is dat het niets te maken heeft met het verhaaltje van zojuist. Nou, het eerste plaatje is eentje van Paul en Paula. Het gaat om het nummer Hey Paula uit 1963. Hey.

achternamen waren Hildebrand en Jackson. Dat was de eerste in de drie luiken. Hey, hey, Paula. Goed, de tweede is eentje van Lawrence. Moet ik even wat scrollen. Steve Rollins en Eddie Gorm. En het gaat op het nummer I Just Want to Stay Here and Love You.

ingehuurd voor de Tonight Show van Steve Allen en werd daardoor plaatselijk en vanaf 1954 landelijk bekend. Daar ontmoette hij ook de zangeres Eddie Gorman. Ze vormden een duo, echter niet slechts als zanger en entertainer. In 1957 werden zij in de echt verbonden. Nou, dat was de tweede, en nou heb ik er nog eentje. En dat is eentje van Nancy Sinatra en Lee Hazelwood, Some Velvet Morning.

Dat was de derde in deze drie luiken. Nancy Sinatra en Lee Hazelwood met Some Velvet Morning. Nou, ik zal ze alle drie nog even opnoemen. Dan ga ik even naar een ander schermpje toe. Die moet ik hebben. De eerste was van Paul en Paula en Hey Paula. De tweede was van Steve Lawrence en Eddie Gorm. I Just Want to Stay Here and Love You. De derde was van die we net hoorden, Lee Hazelwood en Nancy Sinatra met Some Velvet Day. Nou, dat was alle drie. En er zit een overeenkomst in. En dat is, ik heb al een heleboel antwoorden binnengekregen, maar dat is het dus net niet. Maar ik zal.

we gaan het straks wel even met de hits of de hints even doen. Ik zit even te kijken naar nog een schermpje. Dan moet ik even naar de mail toe. Er kwam ook nog wat binnen. Nou, ik zoek hem direct wel even op. Ik zal eerst even een plaat opzetten. Het gaat om een nummer van de Bee Gees. Die zou ik vanavond draaien. Heb ik met de Afko over gehad, want die heb ik op single dus gevonden. En die single die heb ik nu op de draaitafel liggen.

had hem Aafke beloofd te draaien. Dus nou, dat singeltje is nog in perfecte staat. Dat was het nummer First of May van de Bee Gees. Nou ja, we zijn al in principe al augustus. Maar maakt niks uit, maar ze zingen daar ook al over kerstbomen en Christmas trees. Dus het is ja, voor het hele jaar wel een mooi plaat. Maar ik zit even naar de antwoorden en dingen te kijken. Ik ben even met Pieter in overleg. Eerst maar even de plaat van de Ivy's Maybe Tomorrow uit 1969.

prachtig nummer ook weer om even gedraaid te worden hier op de zaterdagavond in de hittijdmachine. Even over de antwoorden. Ik heb van Hans en Mieke om 22:39 een antwoord binnengekregen van Duet. En nou, dat was het juiste antwoord. En ik kreeg om 22:40 een mailtje binnen. Dat was van Frisian Music. En het drie luiken, alle drie duetten over liefde. Dus dat is in principe ook goed. Dus ik heb twee goede antwoorden. Nou, ik zou zeggen, Hans en Mieke en Frisian Music. Ik zie Emel is het afzender. Zoek maar een leuke plaat uit de jaren 60 of 70 uit. En dan ga ik die draaien. Oké, gefeliciteerd. Ik ga verder met, even kijken. Ik heb niks in de speler staan, dus ik pak gewoon een hele mooie tussendoor. Zo willekeurig eentje met, Hermit, No Milk Today. Pieter en Jekke, bedankt voor deze mooie drieluik. Want het was op zich was het een instinkertje, want die hebben duo's. En dit waren duetten die gezongen werden. Oké, No Milk Today.

er zit een verhaaltje achter dit nummer. De ik-figuur vertelt de melkboer dat hij vandaag geen melk nodig heeft. Hij realiseert zich dat voorbijgangers wel niet zullen begrijpen welk drama achter die simpele mededeling schuil gaat. Zijn geliefde heeft het zojuist uitgemaakt en is vertrokken. The end of all my hopes, the end of all my dreams. Het eind van al mijn hopen, het eind van al mijn dromen. Maar dit was in ieder geval een nummer van de Engelse popgroep Hermits Hermits, gecomponeerd door Graham Gouldman en oorspronkelijk geschreven door The Hollies. Goed, nummer van... even kijken. Die heb ik in een ander ding klaarstaan. Sita wou nog een nummer horen. Even kijken, waar heb ik hem? Ja, van Major Dundee Band en Tony Wheeley. En die kennen we ook allemaal. En het gaat om het nummer Raised on a Love.

was de aanvraag van Sita. Nou ja, we kennen haar allemaal van Pussycat en Tony Willey en Major Dundee. Dat was ja, een mooi country nummertje. Met, ja, je kon er heel lekker op lijn dansen. Even naar de, ja, 5 minuten voor. Nou, ik had eigenlijk nog wel een hele mooie. Maar ik zit denk ik een beetje met de tijd. Want de reclame die komt. Dus ik zal even kijken of ik een mooie instrumentale kan vinden. Want die had ik nog niet klaarstaan. Maar dat is wel even snel te regelen. Ja, mooi van Mr. Blue. Grooven with Mr. Blue.

Ah, het eerste uurtje is vrij snel omgegaan. Maar ik ben er straks na 11 uur nog een hele uur, dus dan gaan we nog even leuke muziek draaien. Ik geef eerst het woord even aan de man van het nieuws en het weer.

0: very much. Thank you very much for
1: love.
0: Thank you very much. Thank you very, very, very much. Thank you very much for love.
2: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Canada gaat tegenheffingen invoeren op staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten, nadat de onderhandelingen vrijdagavond mislukten. Premier Mark Carney sprak van een slechte deal en weigerde akkoord te gaan. De Verenigde Staten hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op Canadese producten. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in. Poetin waarschuwt dat Oekraïne met luchtaanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. Rusland zal reageren door de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan te vallen. Oekraïne verveelvoudigde deze zomer droneaanvallen op Rusland, waaronder op bedrijf Wildberries. Rusland trof al de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Fractievoorzitters van JA21 en PRO praten komende week met premier Jette en minister Heijnen over de begroting, die eind deze week klaar moet zijn. Jesse Klaver van PRO is uitgenodigd op financiën. Joost Eertmans van JA21 spreekt met de premier en twee vicepremiers. Christoffe van de SGP praat samen met JA21 op financiën. De druk op het kabinet neemt toe. Servië heeft het burgerbeschermingsmechanisme van de Europese Unie geactiveerd voor hulp bij de bestrijding van een natuurbrand in Deliblatska Peskara, 50 kilometer oostelijk van Belgrado. Tsjechië, Slowakije en Roemenië sturen 4 blushelikopters, terwijl Duitsland en Roemenië samen 124 brandhelieden en 39 bluswagens leveren. Eerder koos Servië voor een Russisch blusvliegtuig, wat ergernis wekte in Brussel. En dan nog even het weer. Vanavond is de meeste zon in het zuidwesten, terwijl in het noordoosten en langs de oostgrens lokaal een lichte bui kan voorkomen. De temperatuur ligt tussen 8 en 14 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

regel weer even een duimpje. Mooi nummer van Demis Roussos. Goed, een verzoekje uit Leeuwarden. Gaat om de band ZZ Top. Of ZZZ Top. Ja, we hoorden van de week dat de drummer Frank Baart was overleden. En was de enige van de drie zonder baard. Maar in ieder geval, ja, ze wou graag het goede antwoord voor de drie luiken. Het komt uit 1979, dit nummer. I'm Bad, I'm Not in White.

Set It Up is een Amerikaanse southern rockband uit Houston, opgericht in 1969 door Billy Gibbons. De band behaalde zijn grootste successen in de jaren 70 en 80. Set It Up is op het podium een driemansband bestaande uit Billy Gibbons, zang en gitaar, Dusty Hill, basgitaar en zang, en Frank Beard, drums. Goed, dat was het eerste verzoekje van het drieluik. Ik heb hier de tweede, en dat komt van Hans en Mieke. Eentje van Neil Diamond uit 1966, Thierry.

maar met veel singles en muziek. Ik even te kijken wat deze, of hoe oud deze is. Want volgens mij is Jerry is niet zo oud hoor. Dus nee, daar werd me naar gevraagd. Maar volgens mij. Ik zie hem zo in de lijst niet helemaal bovenaan staan bij het begin. Dus dat is, was toch 1966. Ja, dan moet het haast wel volgens mij. Want we beginnen met de singles op te noemen bij Red Red Wine en Cracklin' Rose enzovoort. Maar volgens mij was die wel een van de eersten. Dus dat was Thierry. Goed, nummer van Beatles, The Ballad of John and Yoko, komt uit 1966.

nummer van de Beatles. Van The Ballad of John and Yoko. Hoewel The Ballad of John and Yoko op naam staat van Lennon en McCartney, is het grootste deel van het lied geschreven door John Lennon himself. De tekst van het lied is een autobiografisch relaas van de recente gebeurtenissen in het leven van John Lennon en Yoko Ono. Ja, in het eerste couplet van het lied verwijst naar de pogingen van Lennon en Ono om te trouwen op een veerboot op het kanaal. Aangekomen in de havenplaats Southampton bleken er problemen te zijn met Ono's paspoort en bleek de kapitein van de veerboot geen huwelijken meer te mogen sluiten. Nou ja, zo gaat het verder, het hele liedje, allemaal pogingen om te trouwen. Dus. Maar in ieder geval hoe was hij volgens mij nog wel bij de Beatles, maar het jaartal, daar zit ik even naar te kijken. 1966 was dat. Oké. Wat er ook staat aan te komen, maandag natuurlijk. En de mama's en de papa's die zingen daarover. Monday, ook uit 1966.

De mama's en de papa's. Ja, ik kreeg vragen. Zong Mama Cass later ook solo? Ja, dat volgens mij wel. Maar dit was met Mama Cass natuurlijk. Ja, en waren met volgens mij twee mannen en twee vrouwen. De mama's en de papa's. Dit was Monday Money. Nummer van Hurricane Smith uit 1971. Don't Let It Die.

Volgens mij was het een eenasvliegje, maar dat was Hurricane Smith, Don't Let It Die. Ik kan er ook heel weinig van vinden, maar wel leuk plaatje uit begin jaren 70. En hier heb ik uit 1973 een mooie van de Hollies, The Air That I Breathe.

Ja, dat heeft Breed een lied geschreven door Albert Hammond en Mike Hazelwood. De oorspronkelijke versie van het nummer werd niet uitgebracht op single, maar was de afsluittrack van Hammonds eerste album It Never Rains in Southern California. Dit album werd ook een hit in Nederland, maar vrijwel direct daarna namen de Hollies het op. Ze waren echter niet de eerste, dat was Phil Avery van de Avery Brothers. Het werd voor de Hollies in Nederland de 22e hit, de versie van de Hollies ging de hele wereld over. Met de eerste plaats in de daverende 30, de tweede plaats in Engeland en de zesde plaats in de Verenigde Staten. Het eigenaardige is dat de The Air That I Breathe ook het laatste lied was van hun album Hollies uit 1974. De Nederlandse persing B-kant was No More Riders. Achter de knoppen van de geluidsstudio zat Ellen. Goed, ja, nummertje uit 1968, The Love Affair met Rainbow Valley.

Rainbow Valley is een lied geschreven door Buzz Kazin en Mac Gayden. Ze waren de baas van het platenlabel Rising Suns Records. Ze contracteerden de countryzanger Robert Knight en lieten hem Everlasting Love opnemen. In 1967 nam hij ook hun nummer met My Rainbow Valley en bracht dit uit. Eerst op de LP Love on the Mountain Top of en vervolgens als single. Ja, het lied heeft als thema zoals het klokje thuis tikt. Nou ja, iedereen die heeft het, kunnen ze dat misschien nog wel herinneren. In de wijk Kattenburg in Amsterdam werd het filmpje of de videoclip, net hoe je het noemen wilt, gemaakt. En dat was bij een aantal deels gesloopte, onbewoonbaar verklaarde woningen. Maar af en toe zie je dat op TV 192 nog wel eens voorbij komen, die filmpjes. En volgens mij zijn daar meerdere opnamen gemaakt. Er staat me ook iets bij dat Boudewijn de Groot daar ook toen geweest is. Goed, hier een nummer van J. Vincent Edwards, het nummer Thanks.

J. Vincent Edward, ook wel Vincent Edwards, is een Brits zanger, songwriter en producer. Hij speelde in de Londense productie van de musical Hair in 1968. Als solozanger had hij in 1969 een grote hit met het nummer wat we net hoorden, Thanks. Tussen haakjes, To the Lord for a Girl Like Emily Jane. Het nummer stond 5 weken op de eerste plaats in de Vlaamse hitparade. Ik weet zo niet of het hier in Nederland, hoe hoog het hier is gekomen, maar dat kan ik nog wel even opzoeken. Maar ja, ik heb eerst even een single van, even kijken, Norman Greenbaum, die ligt ook al een tijdje klaar op de draaitafel. En gaat om het nummer Spirit in the Sky.

Dit nummer bracht Norman Greenbaum in 1969 uit. Er werden 2 miljoen platen van verkocht. Daarna werden er geen grote successen meer van hem binnen. Ja, het was eigenlijk een beetje een eenmansvliegje. Maar wel een leuk plaatje om weer een keer te draaien. Groovy Kind of Love, The Mindbenders.

heerlijk nummer om te horen. The Mindbenders en het nummer Groovy Kind of Love. Nou, ik kreeg van Aafke nog een verzoekje. Het gaat om een nummer van Roy Orbison. Ja, ik kon hem in mijn database niet vinden, maar ik heb hem even laten graven in de harde schijven en kwam niet toch boven water. En ook mooi in 320 kbps. Het nummer heet Crying.

Roy Orbison schijnt het nummer vaker uitgebracht te hebben. 1965, 1970, 1976, 1980 en 1987. Nou, het was eigenlijk door een heleboel artiesten ook nog weer gecoverd. Maar hij heeft het wel, Roy Orbison heeft het zelf geschreven. Dus het is wel een liedje van hemzelf. 10 minuten voor 12 is het. Je luistert nog steeds naar de hittijdmachine live vanuit Studio Ian in Hantemhuizen. Ik heb hier Eddie Gorm. Volgens mij hadden we daar ook een nummertje van in de drieluik met Hazel. Maakt ook niks uit. Dit is een nummer van Eddie Gorm en dat heet Blame It On The Bossa Nova. Komt uit 1973.

je kan in dit plaatje wel horen dat het van een singeltje is overgenomen en omgezet naar een mp3'tje. En die was 192 kbps, dat was wel te horen. Maar wel een leuk plaatje om te horen. Even kijken, de Les Humphrey zingers, die hebben een tijdje ook weer niet gehoord. En ik heb uitgekozen het nummer uit 1972, Mexico. Lekker vrolijk nummertje.

grote groep onder leiding van Les Humphries. Dit waren de Les Humphries Singers. De plaat werd een grote hit in Nederland en werd op zaterdag 9 september 1972 verkozen tot de 80ste troedelschijf van de week op de nationale publieke popzender Hilversum 3 en bereikte de tweede positie in zowel de Daverende 30 als de Veronica Top 40 op Radio Veronica. Ja, toen nog wel. Hè? In het najaar van 81 stond de single wederom genoteerd in de destijds 3 landelijke hitlijsten op Hilversum 3 en bereikte respectievelijk de 9e positie in de Nederlandse top 40, wat voorheen de Veronica top 40 was. Ik heb nog eentje, ja dat kan nog, een van de Eamon Corner, Hello Suzy uit 1969.

zo waren de twee uurtjes weer om. Het is bijna middernacht hier op Radio Emmeloord. Nou, wat de hittijdmachine betreft, die is er volgende week zaterdag weer. Ja, het kan wezen dat ik dan er niet ben, maar dat weet ik nog niet zeker. Dus ik geef dat wel even aan. Nou, morgenochtend ben ik er natuurlijk weer met de Sunday Morning Breakfast Show. En dat is om 10:00. Voor straks lekker slapen en morgen gezond weer op.

0: is middernacht. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Canada gaat tegenheffingen invoeren op staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten, nadat de onderhandelingen vrijdagavond mislukten. Premier Mark Carney sprak van een slechte deal en weigerde akkoord te gaan. De Verenigde Staten hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op Canadese producten. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in. Poetin waarschuwt dat Oekraïne met luchtaanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. Rusland zal reageren door de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan te vallen. Oekraïne verveelvoudigde deze zomer droneaanvallen op Rusland, waaronder op bedrijf Wildberries. Rusland trof al de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Fractievoorzitters van JA21 en PRO praten komende week met premier Jette en minister Heijne over de begroting, die eind deze week klaar moet zijn. Jesse Klaver van PRO is uitgenodigd op financiën. Joost Eertmans van JA21 spreekt met de premier en twee vicepremiers. Christoffer van de SGP praat samen met JA21 op financiën. De druk op het kabinet neemt toe. Bij de 59ste herdenking van de Birma-Siam-spoorweg op landgoed Brombeek in Arnhem was voor het eerst de Japanse ambassadeur Michi Rokuichiro aanwezig. Hij legde een krans bij het monument. Tienduizenden mensen, waaronder 3000 Nederlanders, stierven bij de aanleg. De 102-jarige Ed van der Locht, de laatste levende Nederlandse dwangarbeider, noemde de komst van de ambassadeur positief voor verzoening. En dan nog even het weer. Vanavond is de meeste zon in het zuidwesten, terwijl in het noordoosten en langs de oostgrens lokaal een lichte bui kan voorkomen. De temperatuur ligt tussen 8 en 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Canada gaat tegenheffingen invoeren op staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten, nadat de onderhandelingen vrijdagavond mislukten. Premier Mark Carney sprak van een slechte deal en weigerde akkoord te gaan. De Verenigde Staten hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op Canadese producten. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in. Poetin waarschuwt dat Oekraïne met luchtaanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. Rusland zal reageren door de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan te vallen. Oekraïne verveelvoudigde deze zomer droneaanvallen op Rusland, waaronder op bedrijf Wildberries. Rusland trof al de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Fractievoorzitters van JA21 en PRO praten komende week met premier Jette en minister Heijnen over de begroting, die eind deze week klaar moet zijn. Jesse Klaver van PRO is uitgenodigd op financiën. Joost Eertmans van JA21 spreekt met de premier en twee vicepremiers. Christoffer van de SGP praat samen met JA21 op financiën. De druk op het kabinet neemt toe. Bij de 59e herdenking van de Birma-Siam-spoorweg op landgoed Brombeek in Arnhem was voor het eerst de Japanse ambassadeur Michi Rokuichiro aanwezig. Hij legde een krans bij het monument. Tienduizenden mensen, waaronder 3000 Nederlanders, stierven bij de aanleg. De 102-jarige Ed van der Locht, de laatste levende Nederlandse dwangarbeider, noemde de komst van de ambassadeur positief voor verzoening. En dan nog even het weer. Vanavond is de meeste zon in het zuidwesten, terwijl in het noordoosten en langs de oostgrens lokaal een lichte bui kan voorkomen. De temperatuur ligt tussen 8 en 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Canada gaat tegenheffingen invoeren op staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten, nadat de onderhandelingen vrijdagavond mislukten. Premier Mark Carney sprak van een slechte deal en weigerde akkoord te gaan. De Verenigde Staten hanteren vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% op Canadese producten. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in. Poetin waarschuwt dat Oekraïne met luchtaanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. Rusland zal reageren door de meest gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan te vallen. Oekraïne verveelvoudigde deze zomer droneaanvallen op Rusland, waaronder op bedrijf Wildberries. Rusland trof al de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Fractievoorzitters van JA21 en PRO praten komende week met premier Jette en minister Heijnen over de begroting, die eind deze week klaar moet zijn. Jesse Klaver van PRO is uitgenodigd op Financiën. Joost Eertmans van JA21 spreekt met de premier en twee vicepremiers. Christoffe van de SGP praat samen met JA21 op Financiën. De druk op het kabinet neemt toe. Bij de 59e herdenking van de Birma-Siam-spoorweg op landgoed Brombeek in Arnhem was voor het eerst de Japanse ambassadeur Michi Rokuichiro aanwezig. Hij legde een krans bij het monument. Tienduizenden mensen, waaronder 3000 Nederlanders, stierven bij de aanleg. De 102-jarige Ed van der Locht, de laatste levende Nederlandse dwangarbeider, noemde de komst van de ambassadeur positief voor verzoening. En dan nog even het weer. Vanavond is de meeste zon in het zuidwesten, terwijl in het noordoosten en langs de oostgrens lokaal een lichte bui kan voorkomen. De temperatuur ligt tussen 8 en 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.